0: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Op de luchthaven van de Saoedische hoofdstad Riyad zijn zeker 12 doden gevallen toen een passagiersterminal werd aangevallen. Meer dan 300 mensen raakten gewond. De luchthaven van Riyad werd bestookt door de Houthi-rebellen in Jemen, net als donderdag. Toen vielen al 3 doden. Ook andere Saoedische luchthavens zijn de afgelopen week onder vuur genomen door de Houthis. Die vallen Saoedi-Arabië aan omdat dat land het Jemenitische regeringsleger helpt om de rebellen in Jemen terug te dringen. Het treinverkeer tussen Rotterdam en Delft ligt ook vandaag nog stil. Gisternacht werd er brand gesticht bij een spoorbrug in de wijk Delfshaven. Het vuur woedde in een technische ruimte waarbij veel kabels zijn doorgebrand. Die moeten worden vervangen en getest. Volgens ProRail was de deur naar de technische ruimte opengeslepen, wat zou kunnen duiden op sabotage. Het spoor tussen Rotterdam en Delft is een belangrijke verbinding tussen de Randstad en het zuiden van het land. De NS zet bussen in. President Trump wil dat de Oekraïense president Zelensky vertrekt. Volgens Trump is Oekraïne door de aanvallen op Russische olieraffinaderijen verantwoordelijk voor de dure diesel in Amerika. Trump staat onder druk vanwege de verkiezingen van volgende maand. Zijn partij dreigt de macht in het congres te verliezen. De storm Isaias heeft in de Verenigde Staten zeker 4 levens geëist. 2 mensen kwamen om toen een boom op hun huis viel. 1 bij een verkeersongeval door een omgevallen boom. En in Florida overleed een man aan koolmonoxidevergiftiging omdat hij een noodaggregaat in zijn garage had gezet. Vooral in Florida en Alabama is er veel schade. Bij honderdduizenden mensen is de stroom uitgevallen. Het weer, vooral in de noordelijke helft van het land buien. Minima vannacht tussen 8 en 12 graden. Ook in de ochtend nog buien in het noorden. Daarna overwegend droog met geregeld zon bij 13 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1. Dit is Eemland 1 Muzieknacht.

0: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. President Trump vindt dat het tijd is dat Oekraïne een nieuwe president krijgt die bereid is een deal met Rusland te sluiten. De termijn van president Zelensky is al 2 jaar verstreken, iets waar ook de Russische president Poetin geregeld op wijst. Maar vanwege de oorlog kunnen er geen nieuwe verkiezingen worden gehouden. Trump vindt ook dat Oekraïne moet stoppen de Russische olieindustrie aan te vallen. Hij denkt dat de dieselprijzen dan weer zullen dalen. Die zijn verdubbeld door de Amerikaans-Israëlische oorlog tegen Iran. Vrijdag sprak Trump met Poetin af dat Rusland diesel gaat leveren aan de VS. In de straat van Hormuz is opnieuw een tanker aangevallen, zegt een Britse maritieme organisatie. Er is brand uitgebroken, maar de bemanning zou niet in gevaar zijn. Het is nog niet duidelijk om welk schip het gaat en wie de aanval heeft uitgevoerd. Iran blokkeert de straat van Hormuz al ruim een half jaar. Vrijdag viel Iran al een tanker aan die op weg was naar Oman. In een Engelse dierentuin is een man doodgebeten door een tijger. De man was in het buitenverblijf van de tijgers terechtgekomen. Hoe precies is onduidelijk. Normaal lopen bezoekers over een loopbrug. De tijger viel de man aan en die overleed ter plekke. De dierentuin in de buurt van Doncaster werd ontruimd en blijft vandaag gesloten. Op sociale media gaan beelden rond van de tijgeraanval. De Engelse politie vraagt die niet verder te verspreiden. Ajax heeft in eigen huis punten laten liggen tegen NEC. De wedstrijd eindigde in 1-1. De Amsterdammers hebben tot nu toe maar 1 van de 5 thuiswedstrijden gewonnen. Eerder op de avond veroverde Feyenoord de koppositie in de Eredivisie door de topper tegen AZ te winnen. Het werd in Rotterdam 2-0. Het weer, vooral in de noordelijke helft van het land buien, minima vannacht tussen 8 en 12 graden. Ook in de ochtend nog buien in het noorden. Daarna overwegend droog met geregeld zon bij 13 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1. De hele nacht, non-stop muziek via je favoriete streekradio.

0: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Het Amerikaanse ministerie van Justitie onderzoekt of 5 grote nieuwszenders de wet hebben overtreden. Ze staakten tijdelijk hun berichtgeving vanuit het Witte Huis uit solidariteit met 3 media die daar niet meer welkom waren. Het ministerie spreekt van een gezamenlijke boycott door 5 commerciële concurrenten, wat in strijd zou kunnen zijn met de mededingingswet. Het gaat om ABC, CBS, CNN, NBC en Fox News. President Trump ligt al lange tijd overhoop met veel nieuwsmedia, omdat hij die te kritisch vindt. Op de luchthaven van de Saoedische hoofdstad Riyadh zijn zeker 12 doden gevallen toen een passagiersterminal werd aangevallen. Meer dan 300 mensen raakten gewond. De luchthaven van Riyadh werd bestookt door de Houthi-rebellen in Jemen. Die vallen Saoedi-Arabië aan omdat dat land de regering van Jemen helpt om de rebellen terug te dringen. Het treinverkeer tussen Rotterdam en Delft ligt ook vandaag nog stil na de brand gisternacht bij een spoorbrug. Het vuur woedde in een technische ruimte waarbij veel kabels zijn doorgebrand. Volgens ProRail staat vast dat de brand is aangestoken. Mogelijk was het sabotage. De NS zet tussen Rotterdam en Delft bussen in. Voor het eerst wappert vandaag de regenboogvlag bij de Tweede Kamer vanwege Coming Out Day. Donderdag besloot de Kamer daartoe om op te komen voor de LHBTI-rechten. Ook op de meeste andere overheidsgebouwen wordt de regenboogvlag gehesen, maar niet op het gemeentehuis van Oldebroek. De Gelderse gemeente heeft het LHBTI-beleid stopgezet. Op een kerk in de gemeente wappert de vlag wel. Volgens de dominee is het een heel christelijk symbool dat de veelkleurigheid van Gods schepping toont. Verder zijn er op veel plaatsen coming-out festivals en debatten. Het weer. In de noordelijke helft van het land vallen veel buien die stevig kunnen uitpakken. Minima tussen 8 en 12 graden. Vanmiddag trekken de meeste buien weg en dan schijnt geregeld de zon bij 13 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1. De hele nacht non-stop muziek.

0: Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. Op de luchthaven van de Saoedische hoofdstad Riyadh zijn zeker 12 doden gevallen toen een passagiersterminal werd aangevallen. Meer dan 300 mensen raakten gewond. De luchthaven van Riyadh werd bestookt door de Houthi-rebellen in Jemen. Die vallen Saoedi-Arabië aan omdat dat land de regering van Jemen helpt om de rebellen terug te dringen. Het treinverkeer tussen Rotterdam en Delft ligt ook vandaag nog stil na de brand gisternacht bij een spoorbrug. Het vuur woedde in een technische ruimte waarbij veel kabels zijn doorgebrand. Volgens ProRail staat vast dat de brand is aangestoken. Mogelijk was het sabotage. De NS zet tussen Rotterdam en Delft bussen in. Het Amerikaanse ministerie van Justitie onderzoekt of 5 grote nieuwszenders de wet hebben overtreden. Ze stopten tijdelijk met hun berichtgeving vanuit het Witte Huis uit solidariteit met 3 media die daar niet meer welkom waren. Volgens het ministerie kan zo'n gezamenlijke actie van media die elkaar horen te beconcurreren in strijd zijn met de mededingingswet. Voor het eerst wappert vandaag de regenboogvlag bij de Tweede Kamer vanwege Coming Out Day. Ook op de meeste andere overheidsgebouwen wordt de vlag gehezen, maar niet op het gemeentehuis van Oldebroek. De Gelderse gemeente heeft het LHBTI-beleid stopgezet. Op een kerk in de gemeente wappert de vlag wel. Verder zijn er op veel plaatsen coming-out, festivals en debatten. Ajax heeft in eigen huis opnieuw punten laten liggen. De wedstrijd tegen NEC eindigde in 1-1. Eerder op de avond veroverde Feyenoord de koppositie in de Eredivisie door de topper tegen AZ te winnen. Het werd in Rotterdam 2-0. Fortuna Sittard speelde thuis tegen FC Twente 1-1 gelijk. Het weer. In de noordelijke helft van het land vallen veel buien die stevig kunnen uitpakken. Minima tussen 8 en 12 graden. Vanmiddag trekken de meeste buien weg en dan schijnt geregeld de zon bij 13 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland

Jelle Seubring met het NOS-journaal. Op de luchthaven van de Saoedische hoofdstad Riyadh zijn zeker 12 doden gevallen toen een passagiersterminal werd aangevallen. Meer dan

0: 300 mensen raakten gewond. De luchthaven van Riyadh werd bestookt door de Houthi-rebellen in Jemen, net als donderdag. Toen vielen al 3 doden. Ook andere Saoedische luchthavens zijn de afgelopen week onder vuur genomen door de Houthis. Die vallen Saoedi-Arabië aan, omdat dat land de regering van Jemen helpt om de rebellen terug te dringen. Het Amerikaanse ministerie van Justitie onderzoekt of 5 grote nieuwszenders de wet hebben overtreden. Ze stopten tijdelijk met hun berichtgeving vanuit het Witte Huis uit solidariteit met 3 media die daar niet meer welkom waren. Het ministerie spreekt van een gezamenlijke boycott door 5 commerciële concurrenten, wat in strijd zou kunnen zijn met de mededingingswet. Het gaat om ABC, CBS, CNN, NBC en Fox News. President Trump ligt al lange tijd overhoop met veel nieuwsmedia, omdat hij die te kritisch vindt. In een Engelse dierentuin is een man doodgebeten door een tijger. De man was in het buitenverblijf van de tijgers terechtgekomen. Hoe precies is onduidelijk. Normaal lopen bezoekers van de dierentuin bij Doncaster over een loopbrug. De tijger viel de man aan en die overleed ter plekke. En voor het eerst wappert vandaag de regenboogvlag bij de Tweede Kamer vanwege Coming Out Day. Ook op de meeste andere overheidsgebouwen wordt de vlag gehesen, maar niet op het gemeentehuis van Oldebroek. Die Gelderse gemeente heeft het LHBTI-beleid stopgezet. Op een kerk in die gemeente wappert de vlag wel. Verder zijn er op veel plaatsen coming-out-festivals en debatten. Het weer: in de noordelijke helft van het land vallen veel buien die stevig kunnen uitpakken. Minimaal tussen de 8 en 12 graden. Vanmiddag trekken de meeste buien weg en dan schijnt geregeld de zon bij 13 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland

Jelle Seubring met het NOS-journaal. Het Amerikaanse ministerie van Justitie onderzoekt of 5 grote nieuwszenders de wet hebben overtreden. Ze stopten tijdelijk met hun berichtgeving vanuit het Witte Huis uit solidariteit met 3 media die daar niet meer welkom waren. Het ministerie spreekt van een gezamenlijke boycott voor 5 commerciële concurrenten, wat in strijd zou kunnen zijn met de mededingingswet. Het gaat om ABC, CBS, CNN, NBC en Fox News. President Trump ligt al lange tijd overhoop met veel nieuwsmedia, omdat hij die te kritisch vindt. Op de luchthaven van de Saoedische hoofdstad Riyadh zijn zeker 12 doden gevallen toen een passagiersterminal werd aangevallen. Meer dan 300 mensen.

0: raakte gewond. De luchthaven van Riyad werd bestookt door de Houthi-rebellen in Jemen, net als afgelopen donderdag. Toen vielen al 3 doden. Ook andere Saoedische luchthavens zijn de afgelopen week onder vuur genomen door de Houthis. Die vallen Saoedi-Arabië aan omdat het land de regering van Jemen helpt om die rebellen terug te dringen. President Trump vindt dat het tijd is dat Oekraïne een nieuwe president krijgt die bereid is een deal met Rusland te sluiten. De termijn van president Zelensky is al 2 jaar geleden verstreken, maar vanwege de oorlog kunnen er geen nieuwe verkiezingen worden gehouden. Trump wil ook dat Oekraïne stopt met aanvallen op de Russische olieindustrie. Hij denkt dat de dieselprijzen dan zullen dalen. Het treinverkeer tussen Rotterdam en Delft ligt ook vandaag nog stil na de brand gisternacht bij een spoorbrug. Het vuur woedde in een technische ruimte waarbij veel kabels zijn doorgebrand. Volgens ProRail staat vast dat de brand is aangestoken. Mogelijk was het sabotage. De NS zet tussen Rotterdam en Delft bussen in. Het weer, in de noordelijke helft van het land veel buien die stevig kunnen uitpakken. Minima tussen de 8 en 12 graden. Vanmiddag trekken de meeste buien weg en dan schijnt geregeld de zon bij 13 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is 1 Land.

Je luistert naar De Verrekijker, een programma voor vooral jong, maar ook voor oud. Hallo jongens en meisjes. Wat leuk dat je weer luistert naar De Verrekijker. Vandaag gaan we weer verder met onze serie Gelijkenissen die Jezus heeft verteld. Ik had al verteld, helemaal in het begin van deze nieuwe serie, dat er een heleboel gelijkenissen in de Bijbel staan. Wel 35 à 40. We gaan ze nu niet allemaal behandelen. We gaan er een paar uitzoeken, uitkiezen. En dan zullen we elke week eentje bespreken met elkaar en wat wij daarvan kunnen leren. Mijn naam is Yvonne Westheide en ik verzorg vandaag de techniek, als ook zal ik de presentatie doen. Maar voordat ik verder ga met dit onderwerp, zullen we eerst luisteren naar wat mooie muziek. Oh ja, je luistert natuurlijk naar een programma van Radio Eemland 1. En nogmaals, welkom voor dit komende half uurtje. Ga er lekker voor zitten, zou ik zeggen. En hier komt het eerste lied.

Zo direct ga ik voorlezen uit de Bijbel in het Nieuwe Testament de gelijkenis van de nieuwe lap op een oude jas en de gelijkenis van de nieuwe wijn in de oude zakken. Het is maar een hele korte gelijkenis die Jezus ons hier vertelt. Maar de betekenis is wel heel belangrijk. En dan begin ik te lezen uit Matteüs hoofdstuk 9, vers 14 tot en met 17. En ik lees het uit het boekvertaling. Op een dag kwamen de leerlingen van Johannes de Doper naar Jezus toe. En ze vroegen hem, waarom vasten uw leerlingen niet, zoals wij en de Farizeeën? Waarom zouden de bruiloftgasten treuren, zolang de bruidegom bij hen is, antwoordde Jezus. Maar eens zal hij uit hun midden worden weggenomen en dan zullen zij vasten. Wie verstelt er nu een oude jas met een nieuwe lap stof? Die lap zal immers krimpen en de jas stuk trekken. De scheur zou er alleen maar groter door worden. En wie doet er nu jonge wijn in oude leren zakken? Het leer van de oude wijnzakken is daar immers veel te stug voor. Het zou barsten door het gisten van de jonge wijn. De wijn zou weglopen en de zakken zouden onbruikbaar worden. Voor jonge wijn moet je nieuwe soepele zakken gebruiken. Dan houdt u de wijn en de zakken goed. Tot zover. Dan in Lucas hoofdstuk 5 staat het weer iets anders. Jezus die was aan het spreken en de Farizeeërs, dat waren de mannen die het woord goed kenden en die bestudeerden wat God wilde voor het volk en voor hunzelf, maar ze waren heel religieus met allemaal wetten en regels en ze hadden altijd kritiek op Jezus en waren aan het kijken of ze Jezus konden betrappen op dingen waar zij kritiek op hadden. En zo hadden ze ook kritiek op dat Jezus' leerlingen gewoon aten en dronken in plaats van te bidden en te vasten wat zij wel deden. Wat een verschil met de leerlingen van Johannes de Doper en die van ons, zeiden zij tot Jezus. Jezus vroeg, wilt u dat de bruiloftsgasten vasten terwijl de bruidegom nog bij hen is? Maar er komt een dag dat de bruidegom gedood zal worden. Dan zullen ze niet eens willen eten. Om duidelijk te maken wat hij precies bedoelde, gaf hij hun dit voorbeeld. Men knipt toch niet een stuk uit een nieuwe jas om er een oude mee te verstellen? Dat zou zonde zijn van die nieuwe jas. En de oude jas zou er toch niet mee gemaakt kunnen worden, omdat de nieuwe stof zou gaan krimpen. Zowel de oude jas als de nieuwe lap zouden scheuren. Men doet ook geen jonge wijn in oude leren zakken, want door het gisten van de jonge wijn zou het oude, stugge leer gaan scheuren. Zowel de oude zakken als de jonge wijn zouden verloren gaan. Nee, jonge wijn hoort in nieuwe zakken. Als iemand van de oude wijn gedronken heeft, wil hij de nieuwe niet eens proeven. Hij vindt de oude al goed genoeg.

Jezus vertelde dus het verhaal van de nieuwe lap en laat zeggen de oude broek. Stel je voor, je hebt een oude favoriete spijkerbroek waar een gat in zit. Die broek is al 100 keer gewassen, dus de stof is helemaal uitgerekt en kan ook niet meer krimpen. Als je daar een lapje splinternieuwe, stugge stof op naait en de broek daarna weer wast, dan krimpt dat nieuwe lapje opeens heel erg. En wat gebeurt er dan? Het nieuwe lapje trekt de oude broek helemaal kapot en het gat wordt nog groter. En bovendien ziet het er ook niet echt goed uit. Die felle nieuwe lap op een fale oude broek. Dan het andere verhaal van Jezus. De nieuwe wijn in de oude zakken. In de tijd van Jezus hadden ze geen glazen of plastic flessen. Maar bewaarden ze de wijn, een soort gistend druivensap, in zakken gemaakt van leer. Wijnzakken noemden we die. En als leer nieuw is, is het heel flexibel, is het zachter en het gaat mee rekken als je daar de bruisende, bubbelende wijn in gooit. Ik weet niet of je dat weet van wijn. Wijn bubbelt ook een beetje, net als bijvoorbeeld Fanta. Maar als een leerzak, een zak gemaakt van leer, oud wordt, wordt hij droog en hard en stijf. En als je daar nieuwe bruisende wijn in stopt, kan die zak niet meer goed meeveren, niet meer goed meebewegen. En door de druk van de bubbels van de wijn knalt die oude zak dan uit elkaar. En de wijn stroomt over de vloer en de zak is helemaal kapot. Dus helemaal zonde voor die goede nieuwe wijn die je in die oude zak zou willen stoppen. Dat moet je dus niet doen. Jezus zegt dan bij dit verhaal: mensen die al heel lang oude wijn drinken, moeten vaak wennen aan iets nieuws. Ze zeggen snel: doe mij die oude wijn maar. Want de laatste zin die Jezus zei: oude wijn is beter. Jezus zei eigenlijk: mensen die al heel lang oude wijn drinken, moeten vaak wennen aan iets nieuws. Die zeggen al heel snel: doe mij maar het oude. Dat vertrouw ik. Maar wat bedoelt Jezus hier eigenlijk mee? Jezus vertelde deze gelijkenis aan religieuze leiders. Farizeeën noemen we hen. Want die waren boos op hem. Ze hadden 100 strenge oude regeltjes over hoe je moest leven. Maar Jezus kwam niet om die oude regeltjes een klein beetje op te lappen. Jezus bracht iets totaals compleet nieuws. Een leven vanuit liefde, vergeving, genade en directe vriendschap met God. Ja, vriendschap met God. Jezus maakte duidelijk: je kunt mijn nieuwe boodschap van liefde en vrijheid niet in jullie oude starre regeltjes proppen. Dat past niet. Er is een totale nieuwe manier van denken nodig. Ik breng totaal nieuw leven. Is dat niet mooi?

Maar nu, hoe kunnen wij leren van dit verhaal voor in onze tijd nu? Ik zou het noemen een open actieheld mindset. En durven veranderen, dus dat je anders gaat denken. We moeten ruimte maken voor iets nieuws. Soms proberen we heel hard vast te houden aan oude gewoontes. Bijvoorbeeld, kijk, misschien heeft iemand op school wel eens gemeen tegen jou gedaan. En dan zeggen wij, ik ga kwaad met kwaad vergelden. Ik ga ook gemeen doen tegen die ander. Of je hebt een tekening gemaakt en je laat je tekening zien en iemand zegt, ik vind jouw tekening niet mooi. Dan ben je heel snel om te zeggen, nou dan vind ik jouw tekening ook niet mooi. Maar Jezus daagt ons uit om een nieuwe wijnzak te zijn. Is dat niet grappig? Dat wil zeggen, probeer flexibel, open te zijn om op een nieuwe manier te reageren. Niet kwaad met kwaad vergelden, maar vanuit de liefde en dat je de ander gewoon ziet zonder wat die ander aan jou heeft gedaan. Dus je gaat niet meer gemeen terugantwoorden, maar je reageert met liefde en vergeving. Maar het andere wat Jezus ook laat zien ten aanzien van de nieuwe wijn in de oude zakken, wennen aan iets nieuws kost tijd. Jezus begrijpt dat de mensen veranderingen heel spannend vinden. Dat vind ik zelf ook. Jij misschien ook. Als je ineens bijvoorbeeld dit nieuwe jaar in september ging je misschien over naar een nieuwe klas. Of je bent wel eens verhuisd in je leven en je komt in een nieuwe plaats wonen. Dat is altijd even spannend. Daar moet je even aan wennen. En dat begreep Jezus ook. Als je altijd gewend bent om op een bepaalde manier te denken of te handelen, bijvoorbeeld waar we het net over hadden, kwaad met kwaad vergelden, dan is iets nieuws uitproberen, dus als het ware die nieuwe wijn, best wel even wennen. En dat is oké, dat het tijd kost. Maar sluit je er niet voor af. Denk niet, ik ga weer lekker terug naar mijn oude patronen, naar mijn oude denkwijze. Ik hou niet van nieuwe dingen. Nee, hou je hart altijd open om nieuwe dingen te willen leren en om een zegen te zijn voor de mensen om je heen. En weet je, God wil je erbij helpen. Nu heb ik nog een vraag. Ken jij God nog niet? De God van de Bijbel, de God, de Vader van de Heer Jezus Christus en ook onze Vader? Vraag hem dan maar in jouw hart. Dat is helemaal niet moeilijk. Je kan gewoon, waar je ook bent, zeggen, Heere God, ik wil u kennen. Ik heb gehoord van u. Heere Jezus, ik heb gehoord van u. Dat u aan het kruis bent gegaan voor al mijn foute dingen. Dat ik de straf niet hoef te betalen. Want omdat wij ongehoorzaam zijn geweest aan God. Ieder mens heeft foute dingen gedaan. Diep in je hart weet je dat wel. En als je iets ondeugends doet, daar hoort straf bij. En die straf bij God is dat we voor eeuwig niet bij hem kunnen zijn. Maar God houdt zoveel van ons. Hij wil zo graag dat hij onze allerbeste vriend wordt. Dat wij ons leven met hem gaan delen. God is een heilige God. En door onze fouten kunnen wij niet bij God komen. Maar daarom heeft hij de Heer Jezus gestuurd. Jezus heeft geen zonde gedaan. En hij is niet alleen maar aan het kruis gegaan en is gestorven, dus heeft die plek genomen die wij eigenlijk hadden moeten nemen, maar hij is ook opgestaan uit de dood. Dat vieren we met Pasen. En hij leeft en hij is nu in de hemel, maar hij kan ook in ons hart komen, in ons leven. Als je zegt, Jezus, kom in mijn hart, ik wil u leren kennen, openbaar uzelf aan mij. Ik hou van u, vergeef me mijn zonde en ik wil voortaan mijn leven met u leven. Zo simpel is het. Niet vergeten, hè? Doe het maar. En je zal zien dat je vreugde en blijdschap en vrede krijgt in je hart.

Nou, dit was het alweer voor vandaag. Wat gaat zo'n half uur toch snel voorbij? Als jij nu vragen hebt over dit programma, of vragen in het algemeen over het geloof, dan kun je ons altijd mailen naar verrekijker1@gmail.com. Dus verrekijker1, en dan is de 1 een cijfertje, en dan @gmail.com. Dan willen we graag proberen op jouw vragen een antwoord te geven. Maar voordat we echt gaan afsluiten, gaan we eerst nog luisteren naar wat mooie muziek. Maar we wensen je alvast wel een hele mooie verdere week toe. En dan zeggen we tot de volgende keer. Doei!

Hartelijk welkom, beste luisteraars. Dit is het programma Zingende Wijs en mijn naam is Ineke Veldkamp. Het thema is genadetijd, Romeinen 11, 29. We gaan luisteren naar het nummer van Paul Wilbur, Arise, O Lord, The Lion of Judah. Deze cd is een aanbiddings-cd voor de gelovigen in Jeruzalem en daar mogen wij ook bij horen. De opstandingskracht van Jezus.

Het volgende nummer is uit de opwekking. Heer, wijs mij uw weg. Heer, leer mij uw weg. Heer, leer mij uw wil. Heer, toon mij uw plan. Romeinen 11, vers 29 zegt: de genade die God schenkt, neemt hij nooit terug. Wanneer hij iemand roept, maakt hij dat niet ongedaan. Heere, wijs mij uw weg.

Het volgende nummer is de cd Onvoorstelbaar van Karin van Essen. De cd is Pak van mijn hart. Dat is een kijkje in het hart van Karin van Essen. En ze stort haar hart uit naar haar hemelse vader. Zo onvoorstelbaar, ontzagwekkend. Onvolprezen bent u. Onaantastbaar. Onverslaanbaar. Overwinnaar. U, de koning, wil ik prijzen.

Jelle Seubring met het NOS-journaal. De aanval van Houthi-rebellen op de luchthaven van Riyadh in Saoedi-Arabië wordt internationaal breed afgekeurd. Wereldleiders spreken schande van de moedwillige aanval op een burgerdoel. Bij de aanval op een passagiersterminal vielen 12 doden en raakten meer dan 300 mensen gewond. VN-chef Guterres noemt de aanval van gisteren een schending van het internationaal recht en zegt dat de Houthis onmiddellijk moeten stoppen met het aanvallen van burgerdoelen. Drie leiders van de Indiase kakkerlakkenbeweging zijn weer vrijgelaten. Dat meldde een van hun advocaten. Ze werden gisteren opgepakt nadat opnieuw duizenden demonstranten de straat op gingen. Die demonstratie was verboden en de politie greep hard in en heeft duizenden betogers opgepakt. De leiders van de protestbeweging zijn vrijgelaten op voorwaarde dat ze 3 jaar lang niet meedoen aan protesten. Al dagen wordt er in India gedemonstreerd tegen een herziening van de kieslijsten en daardoor dreigen volgens de actievoerders miljoenen Indiërs hun stemrecht kwijt te raken. Het treinverkeer tussen Rotterdam en Delft ligt ook vandaag nog stil na de brand gisternacht bij een spoorbrug. Het vuur woedde in een technische ruimte waarbij veel kabels zijn doorgebrand. Volgens ProRail staat vast dat de brand is aangestoken. Mogelijk was het zelfs sabotage. De NS zet de

0: tussen Rotterdam en Delft bussen in. En het Noorderlicht was gisteravond te zien in Nederland, op plekken waar het niet te bewolkt was of regende. En het ging om het fotografisch Noorderlicht, wat niet met het blote oog te zien is, maar wel met een camera of telefoon. Vooral in de zuidelijke helft van het land konden mensen het natuurfenomeen vastleggen met hun camera. Het weer: in de noordelijke helft van het land vallen veel buien. Die kunnen stevig uitpakken, ook met onweer. Minima tussen de 8 en 12 graden. Vanmiddag trekken de meeste buien weg en dan schijnt ook geregeld de zon en wordt het zo'n 14 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland.

station C was het vertrekpunt, maar ook het eindpunt van deze editie. Wil je meer gospel praise en worship horen, dan kan je op zondagochtend luisteren naar Mooi Gospel tussen 10 en 11 uur. En gevolgd door Alternative Non-Stop tussen 11 en 12 uur. Graag tot een volgende keer.

Jelle Seubring met het NOS-journaal. De aanval van Houthi-rebellen op de luchthaven van Riyadh in Saoedi-Arabië wordt internationaal breed afgekeurd. Wereldleiders spreken schande van de moedwillige aanval op een burgerdoel. Bij de aanval op een passagiersterminal vielen 12 doden en raakten meer dan 300 mensen gewond. Eerder deze week werd de luchthaven van Riyadh ook al geraakt door een aanval uit Jemen. VN-chef Guterres noemt de aanval van gisteren een schending van het internationaal recht en zegt dat de Houthis onmiddellijk moeten stoppen met het aanvallen van burgerdoelen. Drie leiders van de Indiase kakkerlakkenbeweging zijn weer vrijgelaten, dat meldt een van hun advocaten. Ze werden gisteren opgepakt nadat opnieuw duizenden demonstranten de straat op gingen. Die demonstratie was verboden en de politie greep hard in en heeft duizenden betogers opgepakt. De leiders van de protestbeweging zijn vrijgelaten op voorwaarde dat ze 3 jaar lang niet meedoen aan protesten. Al dagen wordt er in India gedemonstreerd tegen een herziening van de kieslijsten. Daardoor dreigen volgens de actievoerders miljoenen Indiërs hun stemrecht kwijt te raken. En de betogers eisen het vertrek van het hoofd van de stemcommissie. Het Amerikaanse ministerie van Justitie onderzoekt of 5 grote nieuwszenders de wet hebben overtreden. Ze stoppen tijdelijk met een berichtgeving vanuit het Witte Huis uit solidariteit met 3 media die daar niet meer welkom waren. Het ministerie spreekt van een gezamenlijke boycott door 5 commerciële concurrenten, wat in strijd zou kunnen zijn met de mededingingswet. Het gaat om ABC, CBS, CNN, NBC en Fox News. President Trump ligt al lange tijd overhoop met veel nieuwsmedia, omdat hij die te kritisch vindt. Het weer, met name in de noordelijke helft van het land, veel stevige onweersbuien. In het zuiden is het overwegend droog. Vanmiddag nemen die buien af en is er meer ruimte voor de zon. Door 13 tot 15 graden. Morgen blijft het droog en wordt het max

0: maximaal 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland.

Welkom bij een goed uur mooie gospel en prijsmuziek voor Radio Eemland. Even een rustpunt om de zondag te beginnen. Presentatie Lex van der Kamp.

Fijn dat u ook vandaag weer naar ons luistert. We beginnen vandaag met Hulp van de cd Woorden van Waarde. Een cd uit januari 2008. De Nederlandse Bijbelvertaling gezongen. Remco Hackert, Psalm 121. Mijn hulp komt van de Heer die hemel en aarde gemaakt heeft. Ja, een paar jaar geleden werd de nieuwe Bijbelvertaling door het Nederlands Bijbelgenootschap gepresenteerd. Een bijzonder moment, want het ging hier niet alleen om een boek dat miljoenen Nederlanders lezen. Het ging en gaat om het boek. Niet zomaar mooie woorden, maar woorden van waarde. Op deze cd letterlijke bijbelteksten bewerkt tot schitterende liederen. Ondersteund door Forever Worship met solo's van Remco Hackert en Angelique. Ja, de achtergrond is, Joden zingen de woorden van de Torah om ze te kunnen onthouden. De betekenis van woorden wordt versterkt door ze regelmatig te zingen of uitspreken. En zo landen ze in je ziel. En dat was de inspiratiebron voor deze cd. Hulp, mijn hulp komt van de Heer. Remco Hackert.

0: We gaan verder met Worthy is the Lamb, de Gaither Vocal Band. Een heel andere muziek. South African Homecoming. Bill en Gloria Gaither. 20 maart 2007. Waardig, waardig is het lam. Woorden uit het Bijbelboek Openbaring.
1: Hear the cries of the shackled from the onset of time. The chains of defeat, there's no key. See the tears of the broken, the cries of the slaves. Is there no one worthy to

Dat was Worthy is the Lamb van de Gay the Vogel Band. We gaan verder met deze cd. Blow the Trumpet in Zion. Een marslied. Ook van de Gay the Vogel Band. De Heer roept zijn leger bijeen. Plaas de trompet in Zion.

Let us blow the trumpet in Zion. Je luistert naar Goedemorgen Soest. Rustige gospelmuziek om de zondag mee te beginnen voor Radio Soest. I want to thank you, mighty clouds of joy. Een verzamel-cd. Heer, ik wil u danken dat ik vanmorgen weer wakker mocht worden. En wat Negro spiritual-achtig lied. Iets minder rustig dan we gewend zijn. Maar heel mooi.

Dat was I Want to Thank You en You met een hoofdletter. Heren, bedankt. Volgende is van dezelfde CD. When the Battle is Over. Tremaine Hawkins. Is wel wat minder rustig nummer. Een Negro Spiritual. Wacht niet tot de strijd voorbij is. Laat je nu horen, want je gaat winnen. Ook al is het leven soms moeilijk. En dan zie je het soms niet meer zitten. God stuurt zijn engel om je te helpen. Halleluja.

Gaan we verder met My Tribute van This Is The Day, Oslo Gospel Choir, 1 oktober 2006. Live optreden, registratie daarvan. Wie kent ze niet, het Oslo Gospel Choir? Hoe kan ik Jezus ooit bedanken voor alles wat Hij voor mij heeft gedaan? Mag mijn leven een getuigenis zijn voor Jezus?

Ja, ik zei net al, My Tribute, een live registratie van het Oslo Gospel Choir. Het schitterende Zwitserse plaatsje Montreux is beroemd bij toeristen vanwege de prachtige omgeving, het grote meer, de fraaie architectuur en de rijke historie. Het Noorse Oslo Gospel Choir onder leiding van Tore B. Aas is actiever dan ooit. Een koor met een bevlogenheid, oprechtheid en vooral een aanstekelijke energie. Maar bovenal zijn het de live registraties die een unieke combinatie laten zien van zien en horen. Het Oslo Gospel Choir, samen met haar publiek, volledig gericht op aanbidding. De frisse gospel heeft er altijd weer de overhand. En deze cd is in 2006 opgenomen in Montreux, zoals ik al zei. Oude en nieuwe liederen, verfrissend gebracht door het enthousiaste koor. Een heel andere cd, Hymns of Faith, een verzameld cd, samengesteld door Jen King. Ook redelijk recent, maar 2008. Een mooi nummer daarvan is Fill My Cup, Lord. Alles is zo leeg om mij heen als ik kijk in de wereld. O Heere, wilt u het doel zijn in mijn leven? Wilt u mijn leven vervullen?

Dat was Fill My Cup. Crown Him With Many Crowns. Van dezelfde cd. Een hele bekende melodie uit Johan de Heer. Kroon Hem Met Gouden Kroon. Een verzamel cd dus. De uitvoerende artiesten zijn helaas niet bekend. Ik hoop dat je er net zo van mag genieten als ik. Crown Him With Many Crowns.

In the quiet of the morning. Double praise, Maranatha Songs. 'S Morgens vroeg prijs ik de naam van Jezus. Hoe toepasselijk op deze vroege zondagmorgen.

Je luistert naar Goedemorgen Soest. Rustige gospelmuziek om de zondag mee te beginnen. Behail the Lord. Ik geloof in God de Vader, een geloofsbelijdenis, een heel bekend opwekkingslied.

Nederlandstalig Gerald Troost. We draaien regelmatig van Gerald Troost. CD 2000 met andere ogen. Een parel. Je bent bijzonder voor God, een parel. Altijd weer bijzonder. De wat rauwe stem van Gerald Troost die een hele tedere tekst zingt. Wat een bijzondere combinatie. Een parel.

Ja, dat was een parel. Wat een bijzonder mooi lied is dat toch. En daarmee zijn we ook weer aan het einde gekomen van Goedemorgen Soest op zondag. We gaan er nu uit voor het nieuws. Wat ons betreft tot de volgende week. We sluiten af met een instrumentaal nummer. We Rest on Thee, Our Shield and Defender van Celtic Expressions. Ik vertrouw op u, mijn schild en de betrouwen. Tot volgende week.

0: Jelle Seubring met het NOS-journaal. Een vrachtschip in de Golf van Oman is stuurloos geraakt na een aanval van de Verenigde Staten. Het schip zou zich niet hebben gehouden aan de Amerikaanse blokkade die voor schepen uit Iran is ingesteld in de Straat van Hormuz. Het vrachtschip vaart onder Panamese vlag. Een Amerikaans gevechtsvliegtuig heeft het schip aan de achterkant geraakt, waardoor het stuurloos werd. De bemanning bleef volgens de VS ongedeerd, maar dat is niet onafhankelijk bevestigd. Iran en de VS proberen beide de controle over de Straat van Hormuz in handen te krijgen. De aanval van Houthi-rebellen op de luchthaven van Riyadh in Saoedi-Arabië wordt internationaal breed afgekeurd. Wereldleiders spreken schande van de moedwillige aanval op een burgerdoel. Bij de aanval op een passagiersterminal vielen 12 doden en raakten meer dan 300 mensen gewond. Eerder deze week werd de luchthaven van Riyadh ook al geraakt door een aanval uit Jemen. VN-chef Guterres noemt de aanval van gisteren een schending van het internationaal recht. Drie leiders van een Indiase protestbeweging zijn weer vrijgelaten. De leiders van de zogenoemde kakkerlakkenbeweging, die bang is dat miljoenen Indiërs hun stemrecht kwijtraken door een herziening van de kieslijsten, werden gisteren opgepakt na nieuwe illegale protesten. De leiders zijn vrijgelaten op voorwaarde dat ze 3 jaar lang niet meedoen aan nieuwe protesten. Het treinverkeer tussen Rotterdam en Delft ligt ook vandaag nog stil na de brand gisternacht bij een spoorbrug. Het vuur woedde in een technische ruimte waarbij veel kabels zijn doorgebrand. Volgens ProRail staat vast dat de brand is aangestoken. Mogelijk was het ook sabotage. De NS zet tussen Rotterdam en Delft bussen in. Het weer in het noorden en midden van het land. Regenbuien, waarbij ook harde windstoten voorkomen en ook onweer. Later wordt het droger en dan zo'n 11 tot 15 graden. Morgen is het bewolkt en droog. In de ochtend fris, in de middag maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland

0: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Meerdere regenboogvlaggen zijn gestolen in Oldebroek. Gisteren werd onder meer bij een kerk de gekleurde vlag gehezen als protest tegen de gemeente. Het conservatieve college heeft het LHBTI-beleid daar stopgezet. Vandaag is het Coming Out Day en hangt op veel plekken de regenboogvlag. Voor het eerst ook bij de Tweede Kamer. Bij het gemeentehuis van Oldebroek hangt de vlag niet. Bij de kerk waar de vlag is gestolen hangt inmiddels weer een nieuwe vlag. Volgens regionale media zijn op zeker 5 andere plekken in Oldebroek ook regenboogvlaggen gestolen. Het kabinet blijft achter Oekraïne staan, zei vicepremier Van den Brink in WNL op zondag. Hij zei dat nadat de VS eerder dit weekend de sancties tegen Rusland heeft versoepeld en een deal over diesel heeft gesloten. Trump maakt het Europa niet makkelijk, zegt Van den Brink. Europa heeft de VS namelijk hard nodig in de steun aan Oekraïne. In de deal met Rusland is afgesproken dat er veel diesel wordt gekocht voor de wereldmarkt. Het is volgens critici een uiterste poging van Trump om voor de tussentijdse verkiezingen in de VS de hoge brandstofprijzen omlaag te krijgen. En de VS heeft een vrachtschip in de Golf van Oman aangevallen en daarmee stuurloos gemaakt. Het schip vaart onder Panamese vlag en vertrok uit Iran. Volgens de VS hield het vrachtschip zich daarmee niet aan de Amerikaanse blokkade voor schepen uit Iran in de straat van Hormuz. De bemanning is voor zover bekend ongedeerd. En wereldleiders noemen de aanval op de luchthaven van Riyadh in Saoedi-Arabië een ernstige escalatie en schending van het internationaal recht. Ook minister Berendsen veroordeelt de aanval. Gisteren werd de passagiershal van het vliegveld aangevallen door Houthis. Er vielen 12 doden en meer dan 300 mensen raakten gewond. Het weer: in het noorden en midden van het land wat regenbuien. Daarbij kunnen harde windstoten voorkomen en ook onweer. Later droger en dan zo'n 11 tot 15 graden. Morgen bewolkt en droog. In de ochtend fris. In de middag maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1.
2: Howdy folks, turn your radio on. Je luistert naar Country Vibes. Ik ben Casey en ik breng je country en country gospel songs. Dus tune in. Enjoy and have fun with your favorite country program.
3: Coming from the joy that his love can bring. Turn your radio on. Turn your radio on. Turn your radio on.
2: So, good to meet you again. Vandaag luisteren we naar geweldige country en country gospel songs rond het thema Onderweg door het leven. We zijn allemaal onderweg door het leven. En soms lijkt het wel alsof we vooral heel veel haast hebben.

van afspraak naar afspraak. Van het ene wat nog moet gebeuren naar het andere. Maar waar zijn we eigenlijk zo druk mee? Alabama stelt die vraag in. I'm in a hurry. And don't know why. Alabama. I'm

Ja, weet je, altijd doorjakken, dat schiet echt niet op hoor. Soms helpt het juist om even na te denken over waar je mee bezig bent. Christenen doen dat samen met God. En de Oak Ridge Boys zingen daarover in Just a Little Talk with Jesus.

Nou, onderweg zijn kan natuurlijk ook letterlijk. De weg op, nieuwe plaatsen zien en niet precies weten wat er achter de volgende bocht komt. Dat gevoel hoort bijna vanzelf bij country music. En George Strait bezingt het in Rhythm of the Road.

Maar als het leven een reis is, dan komt vanzelf de vraag, ja, waarheen eigenlijk? Voor christenen houdt die reis niet op bij de dood. Ze hebben hun eindbestemming bij God. En de Hoppers bezingen dat in On My Journey Home, op weg naar huis.

Right. Ja, onderweg door het leven worden we natuurlijk niet alleen gevormd door wat ons overkomt, maar ook door de manier waarop we met andere mensen omgaan en waarop zij met ons omgaan. Succes is mooi, men kent niks aan, maar vriendelijkheid, respect en bescheidenheid, die zeggen misschien nog veel meer over wie je bent. Tim McGraw zingt erover in Humble and Kind, bescheiden en vriendelijk.

Je kunt natuurlijk proberen aan de buitenkant een betere mens te worden. Maar het christelijke geloof gaat nog een stap verder. Het zegt dat echte verandering van binnenuit komt als je ervoor kiest om je door God te laten veranderen. The Booth Brothers, I've been changed, ik ben veranderd.

Ja, oké. Okay. Je kan natuurlijk veranderd zijn, maar het leven blijft bestaan uit keuzes. En soms doen we het goed en anderen hadden beter gekund. We blijven mensen. George Jones zingt daar heel persoonlijk over in Choices.

Ja, soms maken we verkeerde keuzes. Daar moeten we gewoon niet omheen draaien. En fouten kunnen ook niet altijd ongedaan worden gemaakt. Maar dat betekent niet dat we geen nieuwe start kunnen krijgen. We kunnen vergeving bij God afhalen. Afhalen, ja, want het ligt al lang klaar. Vraag er gewoon om. The Crab Family zingt Please Forgive Me.

Ja, als je zo terugkijkt op je leven, dan zie je meestal geen kaarsrechte weg. Er zijn omwegen, de teleurstellingen, gebeurtenissen, waarvan je op het moment zelf niet eens begreep waar ze toe leiden. En soms blijkt pas later dat die weg je toch ergens heeft gebracht. Rascal Flatts zingt daarover in Bless the Broken Road.

Ja, als je zo op weg bent en de weg valt tegen, het is moeilijk, dan kan een klein beetje hoop al heel veel betekenen. Vanuit het geloof is hoop meer dan alleen maar hopen dat het misschien wel goed komt. Het is vertrouwen dat God je niet loslaat. Dat hij alles al heeft vergeven als jij toe hebt gegeven dat je fout zat. Nou, dan komt het allemaal goed. Jeff en Sherry Easter zingen over een draadje hoop in een hoop ellende. Thread of Hope.

Ja, soms valt het gewoon echt niet mee, hè. Dan zit je midden in een periode waarin alles tegen lijkt te zitten. En dan klamp je je vast aan een draadje hoop. En dan is misschien je eerste neiging om bij de pakken neer te gaan zitten. Maar Rodney Atkins, die heeft nog een goed advies. Dat draadje hoop kun je vasthouden, oké. Maar als je door een hel gaat, gewoon doorlopen. Going through hell.

Ja, kortom, dus ja, volhouden, blijven lopen, blijven doorgaan. Maar volhouden betekent niet dat alles altijd meteen goed afloopt. Soms moet je wel heel lang volhouden. Geloof gaat ook over blijven vertrouwen wanneer het niet meer gaat zoals je hoopt. Want, zo zingt Greater Vision, God blijft altijd wie die is. Hij is nog steeds de God die kan helpen. He'd still be God

Zo onderweg door het leven moeten we soms ook afscheid nemen van mensen van wie we houden. Het is niet anders. En dan is er vaak dat verlangen, kon ik nog maar één dag met die persoon hebben. Diamond Rio maakt daarvan een bijzonder mooi country nummer. One More Day.

Ja, we kunnen toch niet anders dan vaststellen dat de weg door het leven, de reis door het leven, niet altijd eenvoudig is. En als je het dan opeens ook nog alleen moet doen, dan ja, dan helemaal niet. Maar de kern van het christelijk geloof is dat, omdat Yeshua uit de dood is opgestaan, wij door kunnen met ons leven, in zijn kracht. Carrie Underwood zingt erover met Because He Lives, I Can Face Tomorrow.

Nou, we hebben vandaag inmiddels haast. Haast en keuzes en fouten en hoop en afscheid voorbij zien komen. Ja, het leven kan behoorlijk wat met je doen. Maar soms kun je na alles wat er gebeurd is toch weer zeggen, maar ik sta er nog. En ik ga verder. Jody Messina met het lekker vlotte I'm Alright.

Ja, nou ik nog eens een keer goed geluisterd heb naar Jody Messina, vraag ik me af of het wel klopte dat ze all right is. Dus laten we daar maar afsluiten met een ander vlot nummer. The Bruce Brothers met Going in Style. So be blessed. See you next time. Going in Style.

0: Jelle Seubring met het NOS-journaal. Oekraïne is bereid om te stoppen met aanvallen op Russische olieinstallaties, zegt president Zelensky. Voorwaarde is wel dat Rusland ophoudt met het aanvallen van de Oekraïnse energievoorziening. Zelensky reageert daarmee op de Amerikaanse president Trump. Die zei gisteren dat het tijd is dat Oekraïne een nieuwe leider krijgt en eiste dat Oekraïne stopt met aanvallen op olieinstallaties in Rusland. Vrijdag sloot Trump een deal over de levering van Russische olie en diesel aan de VS. Het is volgens critici een uiterste poging van Trump om voor de tussentijdse verkiezingen in de VS de hoge brandstofprijzen omlaag te krijgen. Meerdere regenboogvlaggen zijn gestolen in Oldebroek. Gisteren werden onder meer bij een kerk de gekleurde vlag gehesen als protest tegen de gemeente. Het conservatieve college heeft het LHBTI-beleid stopgezet. Vandaag is het Coming Out Day en hangt op veel plekken de regenboogvlag. Voor het eerst ook bij de Tweede Kamer. Bij het gemeentehuis van Oldebroek hangt de vlag niet. Bij de kerk waar de vlag is gestolen hangt inmiddels weer een nieuwe vlag. En volgens regionale media zijn op zeker 5 andere plekken in Oldebroek ook regenboogvlaggen gestolen. Er komt opnieuw een zoektocht naar de verdwenen luchtvaartpionier Amelia Earhart. Ze verdween bijna 90 jaar geleden spoorloos tijdens een vlucht rond de wereld. Eerdere zoekacties leverden niets op en vanaf morgen wordt er gezocht bij een atol in de Stille Zuidzee. 6 jaar geleden werd er op een satellietfoto een vliegtuig gezien, maar tot nu toe is het wrak niet gevonden. Amelia Earhart werd voor het laatst gezien op 2 juli 1937 toen ze opsteeg op Papua-Nieuw-Guinea. Daar raakten zij en een navigator de weg kwijt en zijn ze waarschijnlijk in zee terechtgekomen. Het weer in het noorden en midden van het land had regenbuien, soms gepaard met onweer. Later vanmiddag droger en dan zo'n 11 tot 15 graden. Morgen is het bewolkt, maar wel droog bij maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland

0: Jelle Seubring met het NOS-journaal. Oekraïne is bereid om te stoppen met aanvallen op Russische olieinstallaties, zegt president Zelensky. Voorwaarde is wel dat Rusland dan ophoudt met het aanvallen van de Oekraïnse energievoorziening. Zelensky reageert daarmee op de Amerikaanse president Trump. Die zei gisteren dat het tijd is dat Oekraïne een nieuwe leider krijgt en eiste dat Oekraïne stopt met het aanvallen van Russische olieinstallaties. Vrijdag sloot Trump een deal over de levering van Russische olie en diesel aan de VS. Het is volgens critici een uiterste poging van Trump om voor de tussentijdse verkiezingen in de VS de hoge brandstofprijzen omlaag te krijgen. Meerdere regenboogvlaggen zijn gestolen in Oldebroek. Gisteren werd onder meer bij een kerk de gekleurde vlag gehesen als protest tegen de gemeente. Het conservatieve college van Oldebroek heeft het LHBTI-beleid stopgezet. Vandaag is het Coming Out Day en hangt op veel plekken de regenboogvlag. Voor het eerst ook bij de Tweede Kamer. Bij het gemeentehuis van Oldebroek hangt de vlag niet. Voor de kust van Djibouti in het oosten van Afrika is een schip met migranten gekapseist. Zeker 109 mensen zijn verdronken en meer dan 100 opvarenden worden nog vermist. Het migrantenschip was vanuit een havenstad van Djibouti onderweg naar Jemen. Zeker 80 mensen hebben de scheepsramp wel overleefd. Er komt opnieuw een zoektocht naar de verdwenen luchtvaartpionier Amelia Earhart. Ze verdween bijna 90 jaar geleden spoorloos tijdens een vlucht rond de wereld. Eerdere zoekacties leverden niets op. Vanaf morgen wordt gezocht bij een atol in de Stille Zuidzee. 6 jaar geleden werd op een satellietfoto een vliegtuig gezien, maar tot nu toe is het wrak niet gevonden. Amelia Earhart werd voor het laatst gezien op 2 juli 1937... toen ze vertrok op de luchthaven van Papua Nieuw-Guinea. Het weer regenachtig, alleen in het zuiden is het droog. De temperatuur ligt tussen de 11 en 15 graden. Vannacht daalt de temperatuur naar 4 graden in het binnenland, tot zo'n 9 aan de kust. Morgen bewolkt en droog en 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland.

0: Station C was het vertrekpunt, maar ook het eindpunt van deze editie. Wil je meer gospel praise en worship horen, dan kan je op zondagochtend luisteren naar Mooi Gospel tussen 10 en 11 uur. En gevolgd door Alternative Non-Stop tussen 11 en 12 uur. Graag tot een volgende keer.
1: Oh.

0: Jan van der Putten met het NOS-journaal. De lokale burgemeester van Almere heeft gereageerd op de bedreigingen die deelnemers aan de Pride Walk vrijdag hebben ervaren. Volgens de lokale burgemeester wordt intimidatie en discriminatie niet geaccepteerd. Er werd op de deelnemers gescholden en ze werden bespuugd. De voorzitter van de Pride Walk werd bijna geraakt toen een auto op haar inreed. De organisatie in Almere zegt tegen Omroep Flevoland morgen aangifte te doen bij de politie. De veiligheidsdiensten in Polen zeggen dat er plannen waren voor een aanslag op premier Tusk en de Poolse minister van Defensie. Volgens de diensten was de dreiging bloedserieus. De Binnenlandse Veiligheidsdienst kreeg een e-mail over de dreiging en schakelde de politie in. Politie en veiligheidsdiensten in Polen zijn extra op hun hoede voor hybride dreiging uit Rusland. En ook is er in het land onrust door 3 recente mesaanvallen op scholen. Bij een busongeluk in Turkije zijn zeker 11 mensen om het leven gekomen. Ook raakten 27 mensen gewond. De touringcar verongelukte in het westen van het land bij de stad Izmir. Op beelden is te zien dat de bus op zijn kant ligt. Daarnaast ligt ook een gekantelde vrachtwagen. Die was geladen met hout. Hoe het mis kon gaan is onduidelijk. De Turkse hulpdiensten zijn groot uitgerukt. In een straat in Baren zijn vannacht zeker 14 autobanden lek gestoken. De bewoners van de straat ontdekten de schade vanmorgen. Van de meeste auto's zijn 1 of 2 banden lek, schrijft RTV Utrecht. Bergers en de wegenwacht waren vanmorgen druk met het afhandelen van de schade. Wie er achter de actie zit is onduidelijk. 9 jaar geleden was er ook een bandenprikker in Baren. En het weer regenachtig, alleen in het zuiden is het droog. Temperaturen 11 tot 15 graden. Vannacht daalt de temperatuur naar 4 tot 9 graden. Morgen bewolkt en droog en maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1.

Hartelijk welkom bij Radio Eemland 1. U luistert naar Samen de Bijbel Lezen, het panelprogramma dat van 3 tot 4 wordt uitgezonden. Vandaag is het gesprekprogramma rond de Bijbel lezen en praten wordt afgewisseld met muziek. Wij nodigen u uit om met ons mee te lezen. Tijdens de muziek die u nu nog hoort, kunt u uw Bijbel erbij pakken en eventueel pen en papier.

0: In de studio zitten Ineke Veldkamp, Malte Westheide en ikzelf, Lina Hederik. De techniek van dit programma is in handen van Yvonne Westheide. Geniet van ons samen zijn. We gaan lezen uit Daniël, hè? Daniël 6. Wil jij het lezen?
1: Ja, dat is goed.
0: Malte?

0: We hebben vorige keer dat allemaal besproken van de koningen en
1: ja,
0: de trots die er was. Maar nu gaan we over Daniël, die een hele nederige man was.
1: Zo is het, zo is het.
0: He?
1: En dan lezen we als eerste over Darius.
0: Daniël, ja, en 6. En dan gaan we naar, in ieder geval tot 18,
1: okay.
0: 19. Oh, nou, dat is een hele eind. Misschien vraag ik ondertussen haar wel.
1: Ja, dat is goed.
0: Ja.
1: Begin met vers 1.
0: Ja.
1: Van hoofdstuk 6, Daniël. Darius de Meder ontving het koningschap toen hij 62 jaar oud was. Het behaagde Darius over het koninkrijk 120 stadhouders aan te stellen, die over het gehele koninkrijk verdeeld zouden worden, en over hun 3 rijksbestuurders, van welke Daniël de een was. Aan hen moesten de stadhouders rekenschap geven, opdat de koning geen schade zou lijden. Toen overtrof deze Daniël de rijksbestuurders en de stadhouders, doordat een uitnemende geest in hem was. En de koning was van zins hem over het hele koninkrijk aan te stellen. Daarop trachten de rijksbestuurders en de stadhouders een grond voor aanklacht tegen Daniël te vinden in zaken het rijksbewind. Maar ze konden geen enkele grond voor een aanklacht of iets verkeerds vinden, omdat hij getrouw was en er geen verzuim of iets verkeerds bij hem gevonden werd. Toen zeiden de mannen: wij zullen tegen deze Daniël geen enkele grond voor een aanklacht kunnen vinden, tenzij wij iets tegen hem vinden in het dienst van zijn God. Daarop drongen de rijksbestuurders en de stadhouders onstuimig bij de koning aan en zeiden tot hem: o koning Darius, leef in eeuwigheid. Alle rijksbestuurders van het koninkrijk, oversten, stadhouders, raadsheren en landvoogden hebben zich beraden dat een koninklijk besluit behoort te worden uitgevaardigd en een verbod vastgesteld. Dat ieder die binnen 30 dagen een verzoek richt tot enige god of mens, behalve tot u, o koning, in een leeuwenkuil zal worden geworpen. Ervaardig dan nu, o koning, dat verbod uit en schrijf een bevelschrift dat onveranderlijk is naar de wet van Mede en Perzen, die niet kan worden herroepen. Dus schreef koning Darius dat bevelschrift met dat verbod. Zodra Daniël dat vernomen had, dat het bevelschrift geschreven was, ging hij naar zijn huis. Nu had hij in zijn bovenvertrek open vensters aan de kant van Jeruzalem. En 3 daags boog hij zich neder op zijn knieën en bad en loofde zijn God, juist zoals hij dat tevoren placht te doen. Toen snelden die mannen toe en vonden Daniël biddend en smekend tot zijn God.
0: Jij nu verder?
2: Ja, is goed. Daarop naderden zij tot de koning en spraken tot hem over het koninklijk verbod. Hebt gij niet een verbod uitgevaardigd dat ieder mens die binnen 30 dagen een verzoek richt tot enige god of mens, behalve tot u, o koning, in de leeuwenkuil zal worden geworpen? De koning antwoordde: de zaak staat vast naar de wet der Mede en Perzen. Die kan niet worden herroepen. Toen zeiden zij tot de koning: Daniël, een van de ballingen uit Juda, heeft geen acht geslagen op u, o koning, noch op het verbod dat gij hebt uitgevaardigd. Maar 3 daags verricht hij zijn gebed. Zodra de koning de zaak gehoord had, mishaagde zij hem ten zeerste. En hij zon op middelen om Daniël te bevrijden. Ja, tot zonsondergang gaf hij zich moeite om hem te redden. Toen drongen die mannen onstuimig bij de koning aan en zeiden tot hem: weet, o koning, dat het een wet van Mede en Persen is, dat geen enkel verbod of besluit dat de koning heeft uitgevaardigd veranderd kan worden. Daarop gaf de koning bevel en men haalde Daniël en wierp hem in de leeuwenkuil. De koning nam het woord en zeide tot Daniël: uw God, die gij zo volhardend dient, die bevrijde u. En er werd een steen gebracht en op de opening van de kuil gelegd. En de koning verzegelde die met zijn zegelring en met de zegelring van zijn machthebbers, opdat er niets zou worden veranderd met betrekking tot Daniël.
0: Tot zomaar, ver maar.
2: Ja.
0: jongen.
1: Wat een verhaal.
0: Ook weer een mooi verhaal. Ja, een mooi verhaal, maar waar we heel wat uit kunnen halen. Ik zou willen beginnen met die uitnemende geest. Wat hebben jullie daarover te zeggen? Hij heeft een uitnemende geest.
1: Ja.
0: Daniel heeft een uitnemende geest in hem. Het kwam in de vorige stukken kwam dat er ook al uit.
2: Ja,
0: hè?
2: Maar dat zagen ze aan hem, hè?
1: Ja.
2: Uitnemende ze zagen het aan hem. Ik denk dat dat uitnemend is.
1: Ja,
2: hij
1: dat
2: uit
1: hij
2: zich. Hij,
1: zo'n wijsheid had. Dat hij gewoon antwoorden wist te bedenken. En wist gewoon. Hij wist hoe hij moest handelen.
2: Ja.
1: Ook ten gunste voor het hele volk.
2: Ja.
1: Het kwam uiteindelijk het hele volk kwam het te goede. En daarom had de koning inderdaad al het voornemen om hem als overste aan te stellen over het hele land. En dat was
0: Jesaja 11 vers... Ja. Even kijken. Welke was het nou? Ja, Jesaja 11 vers 2 staat iets over wat voor geest dat was. Misschien wil jij dat lezen?
1: Ja, ga ik hem even opzoeken.
0: Jesaja 11 vers 2.
1: Ja.
2: Altijd even bladeren, hè?
1: Ja. Zo zegt de Heere, de God van Israël. Vervloekt zij de man...
0: Nee.
1: Nee, is niet de goede. Jeremia, sorry.
0: Nee,
1: nee, moet is... nog een stukje terug.
0: Nee, dat is hem niet.
1: Nee.
0: Maar het is een hele mooie uitnemende geest wordt daar genoemd.
1: Kijk. Wij gaan naar Jesaja 11.
0: Ja. Jesaja 11
1: vers 2. Kunt u met ons meelezen.
0: Ja.
1: En op hem zal de geest des Heeren rusten... De geest van wijsheid en verstand. De geest van raad en sterkte.
0: Amen.
1: De geest van kennis en de vreze des Heren.
2: Ja.
1: Ja, zijn lust zal zijn in de vreze des Heren.
0: Dus dat zo is de geest. En dat is in wezen de geest van Jezus.
2: Ja.
0: Dus leg hem nog, zeg het nog eens. Wat voor geest was dat? Dat moeten we allemaal heel goed weten.
1: Een geest van de kennis en de vreze des Heren. Een geest van wijsheid en verstand. De geest van raad en sterkte. Wauw.
0: Geweldig, ja. En Spreuken 8 vers 11 staat ook iets heel moois over een bepaalde geest. Wil jij dat lezen? Kun je daar zo gauw bij komen? Wij moeten nou eerst even naar een lied, anders duurt het te lang.
2: Gaat
0: het
2: vast zoeken.
0: En dan doen we dat straks.
2: Ja. Ja.
0: En dat is een heel mooi lied. U hebt mij voor mijzelf gemaakt. Uit Opwekking. Dat is 641 als u hem thuis mee wil zingen.

0: Hè?
1: Ja.
0: Lees jij er eens over?
1: Er staat volgens mij een heel mooi stukje.
0: Dat willen we toch ook hebben, die wijsheid?
1: Zo is het. Want wijsheid is beter dan koralen. Al wat men zou kunnen begeren, kan haar niet evenaren. Ik, de wijsheid, woon bij de schranderheid. En ik verkrijg kennis door overleggingen. De vreze des Heeren is het kwade te haten. Hoogmoed en trots en boze wandel. En een mond vol draaierijen haat ik. Mijner zijn raad en overleg. Ik ben het inzicht, mijner is de kracht. Door mij regeren de koningen en verordenen de machthebbers recht. Daar heb je het, hè?
2: Ja.
1: Door mij regeren de koningen. Dus, ja. Met de Bijbel in de hand, ga je door het ganse land.
0: Zo is dat. Maar waar las je dit? Las je dit uit een boekje of lees je dit uit de Bijbel?
1: Waar uit de Bijbel.
0: Maar waar?
1: Spreuken.
0: Ja, welke spreuken?
1: Spreuken 11 tot...
0: Spreuken 8?
1: 8? Ja, Spreuken 8.
0: Spreuken 8 vers 12 tot 18.
1: Ja.
0: Ja. Nou ja, dan kunnen de luisteraars ook kijken waar het is. Nou, dan zal ik nog een stukje uit de Romeinen lezen. Dat is dan het Nieuwe Testament. Die heeft ook wat over de wijsheid te zeggen. En dat is Romeinen 8, vers 14 tot 16. Want allen die door de geest Gods geleid worden, zijn zonen Gods. Want gij hebt niet ontvangen een geest van slavernij om opnieuw te vrezen, maar gij hebt ontvangen de geest van het zoonschap, door welke wij roepen, Abba, Vader. Die geest getuigt met onze geest dat we kinderen God zijn.
1: Amen.
0: Dat is die geest dus.
1: Ja. Ja, ja.
0: Dus het is de geest van God die Daniël bezat. Ja. En hij had een nederig hart. En hij had contact met die levende God. En zo kwam diezelfde geest ook in hem. Ja. Geweldig.
1: Mooi hoor. Heel mooi om dat erbij te halen.
0: Nou, dan gaan we verder naar Daniël 6. Want Daniël... Ja,
1: Daniël 6.
0: Moest van alles meemaken.
3: Oh.
0: Even kijken. De koning... Oh ja, wat me opviel. De leiders. Daniël 3. Toen overtrof Daniël dus de rijksbestuurders en de stadhouders door zijn uitnemende geest die in hem was. Hè?
1: Ja, ja.
0: Hij is een leider. En wat is het belangrijk dat leiders goede leiders zijn.
1: Ja.
0: Wat is dat belangrijk? Ook in onze dagen.
1: Ja.
0: Wat is dat belangrijk? Ja. Dat die door een goede geest, door die mooie geest die Daniël bezat, ook geleid zullen worden.
1: Die zich, laten leiden door de
0: vreze des Heeren was zijn kracht.
1: Ja. Ja.
0: Hij had vreze des Heeren in hem. En dat is kracht van God.
1: Ja.
0: Dat viel me daaruit op.
1: Absoluut.
0: En wat viel jullie op? Je zou ook kunnen zeggen, Jozef bijvoorbeeld. Kijk, je zag hier dat de jaloersheid om de hoek kwam kijken.
1: Ja,
0: hè?
1: Ja.
0: Ze zagen die prachtige geest en ze zagen dat de koning hem verhief. En er kwam jaloersheid om kijken. Hè? En wat komt dat vaak? Ook bij Jozef eigenlijk.
1: Ja, ook.
0: Als je dus
1: ook jaloezie.
0: Oh, ja. Als je dus die mooie geest hebt, dan komt de jaloersheid te kijken. Ja. En in plaats dat ze zeggen, je zou zeggen, hé, zo'n geest wil ik ook hebben. Wat doe jij? Met wie ga je om?
1: Ja, ja.
0: Je vrienden zeggen veel van met wie je omgaat, hè? Zeggen ze.
1: Ja.
0: Zeg maar je vrienden en ik zal zeggen wie jij bent. Maar dat klopt niet helemaal, hoor. Maar goed, wel een heel end, hè?
3: Die geest kan aantrekken.
0: Ja.
3: Maar die geest kan ook, omdat het een strijd is in de hemelse gewesten, kan het ook een soort clash teweeg brengen. Dat mensen zich daarvan af gaan stoten.
0: Ja.
3: En ik denk dat daar wel gebeurd is. Dat ze in jaloezie
0: ik
3: vallen.
0: Ik kwam jaloersheid, hè?
3: Ja. Zou het niet?
0: Ja, en ze konden hem nergens op betrappen.
3: Nee.
0: Het was toch een man van orde en van discipline, hè?
3: Oh.
0: Het was een man van discipline. Ja,
1: en daarom ging ze
0: in zijn dienst aan God. Ja. Daarin is hij ook een type van Jezus eigenlijk.
1: Ja.
0: Die ook God gehoorzaamde en hem wilde dienen. Ze konden geen enkele aanklacht vinden. Het was bij Jozef ook niet en die moest ook weg. Ja. Wij gaan rustig verder.
3: Jazeker.
0: Even kijken. Wij hebben al... is al tijd voor een lied. Nog even wachten. Ja. Want we hebben hier even een... een tussenpauzetje. Nou, we hadden het over de leiders. We hadden het over...
3: Nou, maar Daniel, hè? Ja. Die had dus gehoord van die van het bevel.
0: Ja.
3: Dat ze gingen uitvaardigen. Ja,
0: en hij ging bidden.
3: Wat deed Daniel? Hij ging bidden.
0: Yes.
3: Hij liet zich niet intimideren, inderdaad.
0: Ja, hij liet zich niet intimideren.
3: Hij deed hetgene wat hij altijd deed, en dat is bidden.
0: Ja.
3: Ondanks dat het eigenlijk verboden was. Want er mocht geen andere god aanbeden worden dan alleen maar de koning.
0: Ja, mooi.
3: Die nu koning was.
0: Ja.
3: En toch, wat deed hij als eerste? Eerst God zoeken. Mooi.
0: Ja, een hele schitterende voorbeeld.
3: Ja.
0: Hij had God dus boven alles. Boven de koning ook.
3: Ja.
0: Want als de koning dat verbiedt...
3: Ja.
0: Kijk, wij luisteren natuurlijk naar de koning. Maar als de koning wetten gaat zeggen... boven God uit... dan kunnen we niet meer luisteren. Dat was ook in de oorlog zo.
3: Ja.
0: Normaal luister je naar... de koning... die het te zeggen had.
3: Ja.
0: Maar als... wetten doen... die niet meer normaal zijn... dan is het... mag je God gehoorzamen. En we lezen straks verder... hoe God dan ook Daniel tegemoet komt. En de valse aanklachten verbrijzeld worden.
3: Ja, precies. Hè? Exact.
0: Dat is...
3: Dat gaan we straks lezen.
0: Dat gaan we zo meteen lezen. We gaan nu toch naar een lied. En het lied is... Mijn hulp is van u, Heer. En dat is 640 uit Opwekking. En dat had Daniel nodig en dat hebben jij ook nodig. Onze hulp is van u, Heer.

0: doet het nog steeds.
1: Ja.
2: En Malte, zou jij verder willen lezen over Daniël?
1: Ja, dan lees ik vanaf vers 19. Ja. Gaan we verder?
2: Ja.
1: Toen ging de koning naar zijn paleis en bracht de nacht vasten door. En hij liet niet tot afleiding voor zich brengen en zijn slaap vloot van hem. Bij het ochtendkrieken, toen het licht werd, stond de koning op en ging in der haast naar de leeuwenkuil. En toen hij nabij de kuil kwam, riep hij Daniël toe met een droeve stem. De koning nam het woord en zei tot Daniël: Daniël, gij dienaar van de levende God, heeft uw God, die gij zo volhardend dient, u van de leeuwen kunnen bevrijden? Toen sprak Daniël tot de koning: O koning, leef in eeuwigheid. Mijn God heeft zijn engel gezonden en de muil der leeuwen toegesloten. En ze hebben mij geen kwaad gedaan, omdat ik voor hem onschuldig ben bevonden. Maar ook tegen u, o koning, heb ik geen misdaad begaan. Toen werd de koning ten zeerste vervreugd. En hij gaf bevel dat men Daniël uit de kuil zou optrekken. Daniël werd uit de kuil opgetrokken en geenerlei letsel werd aan hem bevonden, omdat hij op God had vertrouwd. En de koning gaf bevel en men haalde die mannen die de aanklacht tegen Daniël ingebracht hadden en wierp hen in de leeuwenkuil. Hen, hun kinderen en hun vrouwen. En ze hadden de bodem van de kuil nog niet bereikt of de leeuwen maakten zich van een meester. Zelfs al hun beenderen vermorselden ze.
2: Zo.
1: Daarna schreef koning Darius aan alle volken, naties en talen die de ganse aarde bewonen: uw vrede zij groot. Door mij wordt het bevel gegeven dat men in de gehele machtsgebied van mijn koninkrijk voor de God van Daniël zou vrezen en beven. Want hij is de levende God. Die blijft in eeuwigheid. Zijn koningschap is onverderfelijk. En zijn heerschappij duurt tot het einde. Hij bevrijdt en redt. Doet tekenen en wonderen in de hemel en op aarde. Hij die Daniël uit de macht der leeuwen heeft bevrijd. En deze Daniël stond in hoog aanzien onder de koningschap van Darius en onder het koningschap van Kores, de Pers.
2: Zo, ook nog.
1: Hmm. Wauw.
2: Dus heel wat koningen heeft hij overleefd.
3: Ja,
2: geweldig.
1: Zo is het. Ja.
2: Ja, wat een schitterende verhaal. Dus de leeuwen deden hem niks.
1: Helemaal niets. Wat een bijzonder wonder, hè?
2: En een heel bijzonder wonder. Een engel werd gezonden, hè?
1: Ja.
3: Ik zat nog even terug te lezen bijvoorbeeld, hè, bij 17. Dat vond ik ook zo mooi. Dat de koning moest bevel geven. Maar de koning nam het woord en zeide tot Daniël: uw God, die gij zo volhardend dient, die bevrijdde u. Ja. Dus het werd er uitgesproken eigenlijk.
2: Ja.
3: Door de koning. Dus de koning die geloofde ook.
2: Ja. Ja, prachtig.
3: En toch gaat hij met knikkende knieën naar de leeuwenkuil.
1: Ja.
3: Dus hoe zit dat om het hoekje, hè?
1: Ja,
3: dat van eerst zeggen: hij bevrijdde u, dus dat geloofde die. Maar als hij dan naar die kuil toe gaat, dan denk je: zou die echt bevrijd zijn?
1: Ja.
3: Zo zitten wij toch eigenlijk ook, hè?
1: Ja, maar was er helemaal gefocust op Daniël, hè?
2: Nee, hij was wel gefocust op Daniël, ja.
3: Maar hij gelooft dus wel dat God kan bevrijden, deze situatie.
1: Ja.
3: En toch twijfelde die of Daniël nog zou leven.
1: Ja,
3: ik wou dat eigenlijk al zelf toe ook pakken eigenlijk. Hè?
1: Ja.
3: Dat hebben wij toch ook. Hè, dat er een wonder gebeurt. Mm. En daarna dan denk je van: dat zou God misschien ook wel kunnen. Heb je dat ook niet?
1: Ja, dat zeker. Van, zeker.
3: Hij doet die wonderen en dan ineens gebeurt er weer iets anders. Denk ik: dat zou God misschien ook wel kunnen.
1: Ja. Elke keer heb je opnieuw geloof nodig.
3: Elke keer, hè?
2: Je moet iedere keer.
1: En dat gaat niet vanzelf.
3: Nee, precies.
2: Ja, je moet daarin iedere keer weer door Gods woord Ja. Bemoedigd worden en bevestigd worden en uitstappen.
3: Ja, maar wat deed Daniel ook?
2: Ja, deed Daniel ook.
3: Hij ging zeker op
2: zijn knieën. Wat me hierin opviel. Mm-hmm. Kijk, de leeuwen konden hem niks doen. Want er was ook geen aanklacht in hem. Hij was een... Hij werd niet veroordeeld door iets of wat. Niks. Ja. En ik had van de week zelf dat ik me even door iets liet veroordelen. Ik wilde wat doen en ik deed het niet. Dus dan zou je kunnen zeggen veroordelen van nalatigheid. Maar toen werd ik ook bepaald bij Marcus 12. Dan moet ik dan even maar pakken. Marcus 12. Want door veroordeling, dat is, door veroordeling word je ziek. Door veroordeling mis je je vreugde. Je mis je alles door. Als je je laat veroordelen. Ja, en Jezus is juist gekomen om die veroordeling weg te nemen. Ja. Wij zullen niet veroordeeld worden. Even kijken hoor. En het werd me door Marcus 12 even weer duidelijk.
3: Marcus 12.
2: Daar werd het mijn ogen door geopend. Even kijken. Nou, ik vertel het even met een paar woorden. Een schriftgeleerde die vindt dat Jezus heel goed spreekt. En die gaat hem ook nog controleren. En die zegt tegen hem, wat is het grootste gebod? En dan zegt Jezus, het grootste gebod is, hoor Israël, de Heer uw God is één. En gij zult de Heer uw God lief hebben uit geheel uw hart en uit geheel uw verstand en uit geheel uw kracht. En de tweede is, gij zult uw naaste lief als uzelf. En groter dan deze bestaat er niet. En dan zegt de schriftgeleerde tegen Jezus, inderdaad meester, naar waarheid heb gij gezegd dat hij één is en dat er geen ander is. En dan zegt Jezus later, en Jezus ziende dat hij verstandig geantwoord had, zeide hij, gij zijt niet verre van het koninkrijk Gods. Ja, ja. En ik denk, niet verre. Hij is er dus niet. Nee. En waarom is hij er niet? Mm-hmm. Door de profeten is hem niet geopenbaard dat Jezus de Messias is die God zou sturen. Hij noemt hem ook meester en hij noemt hem niet heren. Mm-hmm. En als we wel geloven in Jezus, dan kom je wel het koninkrijk Gods in. Dan kom je echt het koninkrijk Gods in. En dan zegt hij, wanneer heeft bijvoorbeeld in Colossenzen 1 vers 12 gezegd, hij heeft ons verlost uit de macht der duisternis en overgebracht in het koninkrijk van de Zoon zijn de liefde. Ja. In wie daar wij de verlossing hebben. De vergeving der zonde, daar zijn we verzoend. Dan is er geen aanklacht mogelijk. En dat is echt de kracht van een christen. Geen veroordeling meer.
3: Proclameren.
2: Dan kan ik altijd weer vooruit mijn dak gaan. Geen veroordeling. Jezus heeft het echt van ons weggenomen. En Daniel is daarom in die leeuwenkuil. De leeuwen hem niet kunnen pakken. Er is geen veroordeling voor hem. Engelen stoppen die mond dicht.
3: Ja.
2: Maar kijk maar even later wat gebeurt met de anderen. Die wel veroordeeld worden. Dat is, nou, daar willen we niet eens naar kijken. Zo erg is het.
3: Ja, verschrikken maar met kinderen en vrouwen. Oh, verschrikkelijk.
2: Ja, dat is niet om... dat is heel erg.
3: Ja.
2: Maar Jezus is dus de deur. En dat is heerlijk om, om dit te mogen weten.
1: Ja.
2: Geen veroordeling. Veroordelen word je ziek van. Je verliest je vreugde.
1: Ja.
2: Je verliest je kracht.
3: Ja. Ja.
2: En Jezus heeft alle veroordeling van ons weggenomen. En het staat ook in Romeinen 8. Hè? Nee, Romeinen 5 en 6. Hè? 4 en 5. Dat het een geschenk is. De rechtvaardigheid van God. Kunnen we dat nog lezen?
3: Romeinen.
2: Maar dat is zo rijk. Dat moeten we allemaal weten.
3: Je gaat de hele Bijbel door. Hè?
1: Mooi hoor.
2: Ja, maar Daniel brengt dat. Brengt dat. Hij is de rechtvaardige in Christus. En dat is die geest. Ja, 5. Nou, het staat er 5 keer dat het een geschenk is. Maar ik lees even 1 of 2 hoor, want dat is te veel. Even kijken. Maar het is met de genadegave niet zo als met de overtreding. Want met die ene, door de overtreding van die ene, zeer vele gestorven zijn. Veel meer is de genade Gods en de gave, dat is dus een geschenk, bestaande in de genade van die ene, Jezus Christus, voor velen overvloedig geworden.
3: Maar bij 15 is het.
2: Dat is dus 15 ja. En dan 16. En het is met een geschenk niet zo als door het zondigen van één. Dat was Adam dus. Want het oordeel leidde van één overtreding tot veroordeling. Maar de genadegave, het geschenk van Jezus dus, van vele overtredingen tot rechtvaardiging. Ik kan altijd vooruit mijn dak gaan. Echt waar. En ik ga ook echt uit mijn dak. En nou zijn we alweer aan een lied toe. En even kijken, dat is dit lied, Prachtige Gods, nou. Uit Opwerking 626.

0: We zitten nog steeds in Daniel 6. En ik wil beginnen met een gedicht wat past op waar we net met elkaar eindigden. God heeft mij doen vergeten. Dank Heere dat ik vergeten mag het kwaad dat u mij hebt vergeven. Zodat ik steeds opnieuw mag leven. Herboren tot een nieuwe dag. Dank dat u niet meer denken wilt aan alle dingen die ik verknoeide. Zodat de last van schulden groeide tot u die zelf hebt weggetild. God dank, omdat u hebt gezegd, ik wil vergeven en vergeten. Nu mag ik leven in het weten, genade gaat bij u voor recht. Halleluja. Amen. En Ineke heeft iets heel moois. Die wil even wat in het kort samenvatten.
1: Ja, de samenvatting van Daniel 6. Daniel moest 3 crisissen het hoofd bieden. En de Heer gaf hem in elk ervan de overwinning. En dat alleen al, hè, de overwinning. De werkcrisis was vers 1 tot 5. Toen de andere ambtenaren hoorden dat Daniel wellicht zou worden bevorderd, waren ze jaloers en wilden ze hem uit de weg ruimen. De ongelovige wereld wenst geen gelovige aan de leiding. Zelfs als die persoon begaafd en bekwaam is. Het licht toont altijd aan wat er gebeurt in de duisternis. Er staat in Efeziër 5. Ja. Kunnen we ook eens een keer lezen. Efeziër 5, 8 tot 13. Tweede, de gebedscrisis. Vers 6 tot 17. De ambtenaren logen toen ze het woord alle gebruikten. Want dat gaf de koning het idee dat Daniel ermee akkoord was gegaan. Maar wetten, nog dreigementen, konden Daniel afhouden van zijn tijden van gebed.
0: Ja.
1: Is het gebed voor u ook een zaak van leven en dood? Voor Daniel wel. En de derde, de geloofscrisis, vers 18 tot 28. God hield Daniel niet buiten de leeuwenkuil. Hij beschermde hem in de leeuwenkuil.
0: Ja.
1: Waarom? Omdat Daniel vertrouwen had in de Heer.
0: Ja.
1: En in Hebreeën staat er ook, Hebreeën 11, vers 33 staat ook. En trouw was aan de Heer. Dus de trouw aan de Heer is het belangrijkste. Psalm 18 zegt, misschien overdag Daniel, Psalm 37 en Spreuken 11 vers 8 hebben we ook een stukje van het gelezen. Wanneer de leeuwen op punt staan u aan te vallen, stel uw vertrouwen dan op de Heer en maak aanspraak op zijn belofte.
0: Amen.
1: Mooi hè?
0: Ja.
1: Zo'n mooie samenvatting.
0: Dat is uit
1: Kaf tot Kaf.
0: Kaf tot Kaf. En het gedicht, moet ik ook even zeggen waar dat van was. Nel Benschop, Hemelhoog en Aarde Diep.
1: Oh, Nel Benschop, ja, dat is goed, ja. Ja.
0: Nog 5 minuten. Nou. Is er nog meer iets te zeggen over Daniel? Of zullen we het afronden?
1: Natie en talen. Ja.
2: We kunnen nog wel eventjes benadrukken dat...
0: Ja.
2: Daniel toch weer op het laatst helemaal hersteld werd.
0: Ja.
2: In de positie die Darius hem wilde geven toen we het hadden over die uitnemende geest.
0: Ja.
2: Daar hadden we het over in het begin van Daniel 6.
0: Ja, geweldig.
2: En eigenlijk einde van Daniel 6 sluit daarmee af dat hij weer hersteld werd in die positie.
0: Geweldig.
2: En,
0: in plaats van in de leeuwenkuil.
2: Juist.
0: In zijn positie.
2: Precies, in de positie die God voor hem had.
0: Yes.
2: Want dat geloof ik echt, dat God hem die positie wilde geven al. En hij moest door allemaal testen heen.
0: Ja.
2: Door die leeuwenkuil moest hij doorheen.
0: Ja.
2: Inderdaad, hij bleef niet samen, maar moest er doorheen.
0: Ja.
2: Hij moest in die kuil, maar hij werd verhoogd door God. En hij mocht regeren aan het hof van koning Darius. En,
0: in hoog aanzien staat er, hè? En Daniel stond in hoog aanzien.
2: Ja.
0: Ik denk aan Jozef ook. In, die werd ook onderkoning.
2: Ja,
0: is verworpen.
2: Ja.
1: Helemaal verworpen.
0: Verworpen en nog eens in de gevangenis.
2: Ja.
0: Maar God zag ook zijn hart. Hij steunde ook op God. Hij steunde gewoon op God. En in zijn moeite diende hij gewoon degene die daar in de gevangenis zaten. Geweldige voorbeeld, mensen.
2: Ja, precies.
0: Ik heb altijd mensen nodig waar ik me aan optrek.
1: Ja,
0: nou, dit zijn mensen waar je aan optrekt.
2: Ja, precies.
0: Trekken kan.
2: Ja.
1: Dat geldt ook voor de luisteraars, hè? Dat ze naar iemand toe gaan waar ze... Die echt ook uit de Bijbel het woord haalt. Waar hij zijn vertrouwen op stelt, hè? Als je het zelf kwijt bent, ga dan naar iemand toe die... Hè,
0: ja, absoluut.
1: Die echt,
0: zoek mensen waar je aan optrekt. Waar je aan op kan trekken.
1: Ja, absoluut.
0: Die even verder is dan jij.
2: Ja.
0: Ja.
1: Op dat moment,
0: Ons uur van samen de Bijbel lezen is weer voorbij. Gaaf dat u luisterde, onthoudt. Geloof komt door het horen van het woord van God, van Christus. Ja. Ik dank ook de panelleden Ineke Veldkamp, Malte Westheide en de technicus Yvonne Westheide. En mijn naam is Linda Hederik. We wensen u van harte Gods nabijheid toe. En er komt nog een heel mooi lied. En dat is Sta op en prijs hem.
1: Amen.
0: Uit Opwekking 619.

Jan van der Putten met het NOS Journaal. In de Formule 1 heeft Max Verstappen de Grand Prix van Singapore gewonnen. Dat is voor het eerst in zijn carrière. Vanaf de start reed Verstappen op kop. Gisteren won Verstappen ook al de sprintraces.

0: auto op haar inreed. De organisatie zegt tegen Omroep Flevoland morgen aangifte te doen bij de politie. De man die vorige maand in Venlo slapend achter het stuur werd gevonden met 24.000 euro op zak, krijgt zijn geld terug. Uit onderzoek van de marechaussee blijkt dat de man uit Litouwen het geld had gewonnen in het casino, meldt Omroep L1. Hij had zijn winst gevierd en was achter het stuur in slaap gevallen. Dat trok de aandacht van de marechaussee, die het verhaal niet geloofde. Het geld werd in beslag genomen, nu blijkt dat de man de waarheid sprak en hij krijgt het prijzengeld terug. Zuid-Korea heeft voor het eerst een middelgroot containerschip naar Europa gestuurd via de Noordelijke IJszee. Vergeleken met de tocht via het Suezkanaal scheelt dat de helft. Door klimaatverandering is de IJszee zomers bevaarbaar zonder ijsbrekers. En Zuid-Korea ziet grote commerciële mogelijkheden. Dan het weer nog, verspreid over het land buien. In het zuiden is het droog, de temperatuur ligt tussen de 11 en 15 graden. Vanavond minder buien, temperatuur tussen 4 en 9 graden. En morgen bewolkt, maar wel droog en maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland.

Jan van der Putten met het NOS-journaal. Directeur Ina Klaassen van het Rotterdamse Museum Boijmans van Beuningen is overleden. Ze was ernstig ziek. Klaassen werd directeur van Boijmans in 2019, de eerste tijd samen met Charles Ex. Ze was nauw betrokken bij de verbouwing van het museum en de komst van het depot. Voor haar verdiensten kreeg ze in augustus nog een belangrijke Rotterdamse onderscheiding. Ina Klaassen was 57 jaar. In de Formule 1 heeft Max Verstappen de Grand Prix van Singapore gewonnen. Dat is voor het eerst in zijn carrière. Vanaf de start reed Verstappen op kop. Gisteren won Verstappen ook al de sprintrace in Singapore. En vorige week de Grand Prix van Bahrein. Verstappen stijgt naar de vierde plek in de WK-stand. De leider blijft de Italiaan Kimi Antonelli, die bij de volgende race al kampioen kan worden. In de Eredivisie.

0: Hij was de oudste nog levende Feyenoorder. De keeper was een geboren Rotterdammer en vanaf zijn 12e lid van de club. Van der Bijl speelde in de jaren 40 en 50 meer dan 200 wedstrijden voor Feyenoord. Zijn bijnaam was Henkie Bijl, de tijger op het doel bij Feyenoord. Na zijn voetbalcarrière had hij onder meer een herenmodezaak aan de Kruiskade in Rotterdam. Henk van der Bijl was 101. En het weer, minder regen. Het is ongeveer 13 graden. Vanavond bewolkt en droger. Vannacht daalt de temperatuur naar 4 tot 9 graden. Morgen bewolkt, maar wel droog. En maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland.

Jan van der Putten met het NOS-journaal. President Trump kondigt een staakt het vuren aan voor de energiesector in Rusland en Oekraïne. Het gaat onmiddellijk in, schrijft Trump. Volgens hem hebben beide partijen ermee ingestemd. De Oekraïnse president Zelensky zegt dat hij nergens van weet en dat hij meer details wil. Rusland heeft nog niet op het bericht van Trump gereageerd. In Polen is iemand gearresteerd vanwege plannen voor een aanslag op premier Tusk en de minister van Defensie. Dat heeft de minister van Binnenlandse Zaken gezegd. Wie het is en wat de verdachte van plan zou zijn, is niet bekendgemaakt. De Binnenlandse Veiligheidsdienst kreeg een e-mail over de dreiging en schakelde de politie in. Politie en veiligheidsdiensten in Polen zijn extra op hun hoede voor hybride dreiging uit Rusland. Tusk bedankt op X de politie voor het snelle optreden. In een café in Eindhoven heeft een vrouw gisteravond om zich heen gespoten met pepperspray. Er waren op dat moment zo'n 70 mensen binnen. Bezoekers en medewerkers kregen last van hun ogen en moesten naar buiten, meldt Omroep Brabant. De actie van haar vrouw werd vastgelegd op camerabeelden. Ze zat met 3 mannen aan een tafel. Rond 1 uur pakte ze een busje pepperspray uit de tas, spoot in het rond en verliet daarna met de mannen de zaak. De eigenaar van het café in Eindhoven gaat aangifte doen. Directeur Ina Klaassen van het Rotterdamse museum Boijmans van Beuningen is overleden.

0: 13. Vanavond bewolkt en droger en vannacht daalt de temperatuur naar 4 tot 9 graden. Morgen bewolkt, maar droog en maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland

Welkom bij Radio Eemland 1. U kunt het komende uur gaan luisteren naar het programma Rejoice met non-stop christelijke muziek. Rejoice wordt elke zondagavond uitgezonden

Hiermee zijn we aan het einde gekomen van Rejoice. Een programma van Radio Eemland 1. Met non-stop christelijke muziek. Bedankt voor het luisteren

0: Jan van der Putten met het NOS-journaal. De Oekraïense president Zelensky zegt dat hij bereid is een akkoord te sluiten met Rusland over een staakt het vuren. Hij reageert op een korte mededeling van president Trump dat Oekraïne en Rusland beloven elkaars energievoorziening niet aan te vallen. De afspraak zou onmiddellijk ingaan. Zelensky zegt dat hij nog van niks weet, maar dat hij een akkoord wil sluiten als Rusland ook niet aanvalt. Rusland heeft nog niet gereageerd. Beide landen vallen al maanden elkaars energievoorziening aan, zoals raffinaderijen en olieopslagplaatsen. In een café in Eindhoven heeft een vrouw gisteravond om zich heen gespoten met pepperspray. Er waren op dat moment zo'n 70 mensen binnen. Bezoekers en medewerkers kregen last van hun ogen en moesten naar buiten, meldt Omroep Brabant. De actie van de vrouw is vastgelegd op camerabeelden. In Polen is iemand gearresteerd vanwege de plannen voor een aanslag op premier Tusk en de Poolse minister van Defensie. Dat heeft de minister van Binnenlandse Zaken gezegd. Wie het is en wat de verdachte van plan zou zijn, is niet bekendgemaakt. De Binnenlandse Veiligheidsdienst kreeg een e-mail over de dreiging en schakelde de politie in. Politie en veiligheidsdiensten in Polen zijn extra op hun hoede voor hybride dreigingen uit Rusland. Oud-Feyenoord-doelman Henk van der Bijl is overleden. Hij was de oudste nog levende Feyenoorder. De keeper was een geboren Rotterdammer en vanaf zijn 12e was hij lid van de club. Van der Bijl speelde in de jaren 40 en 50 meer dan 200 wedstrijden. Hij was 101. Het weer, vanavond opklaringen, een heldere nacht. Morgen eerst plaatselijk mist, verder droog met zon en 12 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1.
2: U kunt gaan luisteren naar Los Klassiek. Een programma waarin u wordt meegenomen door de wereld van de klassieke muziek. Presentatie Henk de Graaf.

We begonnen met muziek van Tchaikovsky, namelijk de wals uit de Serenade in C, opus 48 voor strijkers. En in dit geval uitgevoerd door de Moskou Symphonie Orchestra onder leiding van Philip Gibson. We verhuizen naar Frankrijk, namelijk de componist Gabriel Fauré. En we gaan luisteren naar Après un rêve, dat betekent na een droom. En we horen hier de cellist Emma Pritchard samen met de pianist Adrian Lieper.

Foré, après un rêve, opus 7. We horen hier de celliste Emma Pritchard en de pianist Adrian Lieper. Dan is nu de Italiaanse componist Giuseppe Verdi aan de beurt. En dat is een componist, een zeer groot componist met vele opera's, zo u weet. We gaan luisteren naar de opera, de overture althans, Le Prelude van La Traviata. En dat wordt uitgevoerd door het London Symphony Orchestra onder leiding van Philip Gibson.

Muziek van Verdi, namelijk de prelude, de opening van de opera La Traviata. En we hoorden hier het London Symphony Orchestra onder leiding van de dirigent Philip Gibson. Die overigens net in het eerste stuk voor het Moscow Symphony Orchestra stond. We blijven bij Rusland en we gaan nog even naar Rimsky-Korsakov in zijn symfonisch gedicht Scheherazade. En we gaan luisteren naar het laatste deel van dit stuk, namelijk het feest in Bagdad, uitgevoerd door het Koninklijk Concertgebouworkest onder leiding van de Italiaanse dirigent Chailly.

Dit was muziek van Rimsky-Korsakov. Groot componist, Russische componist dus. In zijn Scheherazade, het laatste deel eruit, Feest in Bagdad. En het werd uitgevoerd door het Koninklijk Concertgebouworkest onder leiding van de Italiaanse dirigent Chailly. Eveneens een groot componist is Anton Bruckner. En Anton Bruckner was een Oostenrijkse componist en organist. Hij dankt zijn roem hoofdzakelijk aan 11 groot opgezette symfonieën en 3 missen, waarvan 2 in middelgrote en 1 in zeer grote bezetting, een Te Deum, Psalm 150 en een strijkquintet ook. Hij legde zich voornamelijk toe op de genres symfonieën en religieuze koorwerken en bereikte hierin grote hoogte. En we gaan luisteren naar symfonie nummer 8, het derde deel eruit. En we horen hier de Staatskapelle Dresden onder leiding van Eugen Jochum.

Anton Bruckner, derde deel uit zijn achtste symfonie. En we horen hier de Staatskapelle Dresden onder leiding van Eugen Jochum. Dames en heren, goedenavond. U hebt afgestemd op Los Klassiek en de techniek wordt verzorgd door Varkenblas.

Finlandia, opus 26 van de Finse componist Sibelius. En vertolkt door het orkest van de opera in Sofia. Onder leiding van de Russische dirigent Ivan Marinov. En we hoorden hier onder andere het koraal van Finlandia. Wat ook gebruikelijk is in de aantal protestantse kerken. We gaan voor 8 uur nog even naar de Hongaarse componist Kodály. En dat is een bekend stuk uit zijn Herri János suite, namelijk het Intermezzo. En het wordt uitgevoerd door de Hungarian State Symphony Orchestra onder leiding van Adam Fischer.

Prachtige muziek van de Hongaarse componist Kodály in zijn Harjanos-suite Intermezzo. Om 8 uur krijgen we het NOS-journaal. En daarna komen we terug met de 2e uur van Los Klassiek. Met muziek van onder andere Schubert, dezelfde Harjanos en Händel. Tot na het nieuws.

0: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Straks om 9 uur gaan er weer treinen rijden tussen Rotterdam en Delft. Dat is een paar uur eerder dan gedacht, meldt ProRail. Gisterochtend bleek dat een afgesloten toegangsdeur van een technische ruimte onder een spoorbrug was opengebroken. Binnen stonden kabels van het treinbeveiligingssysteem in brand. Het herstel ging vlot, zegt ProRail. De politie in Rotterdam is nog bezig met het onderzoek naar de daders. De Oekraïense president Zelensky zegt dat hij bereid is een akkoord te sluiten met Rusland over een staakt het vuren. Hij reageert op een korte mededeling van president Trump dat Oekraïne en Rusland beloven elkaars energievoorziening niet aan te vallen. De afspraak zou onmiddellijk ingaan. Zelensky zegt dat hij nog van niks weet, maar dat hij een akkoord wil sluiten als Rusland belooft ook niet aan te vallen. Rusland heeft nog niet gereageerd. Beide landen vallen al maanden elkaars energievoorziening aan, zoals raffinaderijen en olieopslagplaatsen. In Polen is iemand gearresteerd vanwege de plannen voor een aanslag op premier Tusk en de minister van Defensie. Dat heeft de minister van Binnenlandse Zaken gezegd. Wie het is en wat de verdachte van plan zou zijn, is niet bekendgemaakt. De Poolse Binnenlandse Veiligheidsdienst kreeg een e-mail over de dreiging en schakelde de politie in. Politie en veiligheidsdiensten in Polen zijn extra op hun hoede voor hybride dreiging uit Rusland. Zuid-Korea heeft voor het eerst een middelgroot containerschip naar Europa gestuurd via de Noordelijke IJszee. Vergeleken met de tocht via het Suezkanaal scheelt het de helft. Door klimaatverandering is de IJszee zomers bevaarbaar zonder ijsbrekers. En Zuid-Korea ziet grote commerciële mogelijkheden. En het weer, vanavond opklaringen en nog enkele buien. Een heldere nacht, het wordt 9 tot 12 graden. Morgen eerst plaatselijk mist, verder droog met zon en 12 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1.
2: U kunt gaan luisteren naar Los Klassiek. Een programma waarin u wordt meegenomen door de wereld van de klassieke muziek. Presentatie Henk de Graaf.
3: Dames en heren, goedenavond. Welkom terug bij Los Klassiek, waarin vanavond diverse muzieken worden gedraaid van bekende componisten. Techniek is in handen van Fakke Brals. In het vorige uur eindigden we met muziek van Kodaiji en de

Dit was het laatste deel in de opening van het tweede uur van Los Klassiek. Entrance of the Emperor. Het laatste stuk van de Harajanov suite. En het werd gespeeld door het Hungarian State Symphony Orchestra onder leiding van Adam Fischer. Dan gaan we nu naar de Noorse componist Edvard Grieg, die een fantastisch pianoconcert heeft geschreven, maar daar gaan we niet naar luisteren. We gaan horen de prelude uit zijn Holberg-suite opus 40. En dat is eigenlijk een van de bekendste stukken samen met de Peer Gynt-suite van de componist Grieg. En het wordt uitgevoerd door het Slovaak Philharmonic Orchestra onder leiding van Libor Pesek.

Prachtige muziek van Edvard Grieg, namelijk zijn prelude uit de Holberg suite opus 40. En het werd vertolkt door het Slovak Philharmonic Orchestra onder leiding van Libor Pesek. We verplaatsen ons naar Duitsland, naar de componist Schubert. En Schubert is een heel bekend Duits componist met wel 9 beroemde, moet ik zeggen, symfonieën. En daarbij ook nog heel veel liederen voor zang. Voor sopraan en voor alt, bariton, tenor. Onder andere met piano. Maar we gaan nu luisteren naar het langzame deel, het tweede deel uit zijn 9e symfonie. En we horen hier de Hanover Band onder leiding van Roy Goodman.

Schubert, tweede deel uit de 9e symfonie en uitgevoerd door die Hannover Band onder leiding van Roy Goodman. Nou, het laatste half uur is ingeruimd voor de barokmuziek en wel componisten als Händel en Bach. En we gaan eerst luisteren naar de Water Music, suite nummer 1, een aantal delen eruit. En het wordt uitgevoerd door de Radio Kamerorkest onder leiding van Ton Koopman.

Prachtige delen uit de watermuziek suite van Händel. En we hoorden hier het Radio Kamerorkest onder leiding van Ton Koopman. En Händel, dames en heren, ja, dat is een geweldige barokcomponist. En schreef enorm veel werken voor koren ook. Hè. Veel, de Masaya denken bijvoorbeeld met groot koor en orkest. Prachtig stuk. En hij heeft ook heel veel concerto grossi geschreven. En daar gaan we op het slot van deze uitzending nog naar luisteren. Maar we gaan eerst naar de componist Bach in zijn Brandenburgs concert nummer 3. En dat wordt vertolkt door het Consort of London onder leiding van Robert Hayden Clarke.

Dit waren het eerste en het tweede deel van Bach's Brandenburg Concert nummer 3. En hij heeft er namelijk 3 geschreven, 1 en 2 dus ook. Het werd uitgevoerd door het Concert of London onder leiding van Robert Hayden Clark. Nou, tot slot gaan we weer luisteren naar Händel. En Händel die werd geboren dus in Halle. En was kwam niet uit een muzikale familie eigenlijk. De Händels die waren welgestelde ambachtslieden. En grootvader Valentijn Händel was eigenlijk kopersmid. En zijn vader Jos Händel was zijn loopbaan als barbier begonnen. En bracht het tot een vorstelijk saksisch en keurvorstelijk Brandenburgs kamerdienaar en lijfchirurg. Maar al vroeg openbaarde zich Händel het talent en belangstelling voor de muziek. Zijn vader verzette zich aanvankelijk tegen deze neiging, maar Händel oefende stiekem. Een bezoek aan Weissenfels was doorslaggevend toen hertog Jan Adolf hem een kind van amper 8 hoorde spelen. We gaan nu luisteren, dames en heren, naar het Concerto Grosso Opus 3 van de componist Händel. En uitgevoerd door het Linde Consort onder leiding van Hans Martin Linde.

Dit was tot slot in Los Klassiek muziek van Händel. Namelijk de Concerto Grosso Opus 3. En uitgevoerd door Linden Consort. Onder leiding van Hans-Martin Linden. Dit was Los Klassiek, waarin muziek werd gedraaid van beroemde componisten. Samenstelling HDG. Techniek Vaker Brals. Om 9 uur verwachten we het NOS-journaal. Ik wens u een prettige avond. En tot de volgende keer. Goedenavond.

0: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Rusland heeft volgens president Zelensky een energiecentrale beschoten in Kharkiv in het oosten van Oekraïne. 6 mensen zouden gewond zijn geraakt. Uit de videoboodschap van Zelensky valt niet op te maken of de aanval kwam na de mededeling van president Trump dat Rusland en Oekraïne een staakt het vuren zouden hebben afgesproken. Ze zouden elkaars energievoorziening niet meer onder vuur nemen. Volgens Trump zou het bestand onmiddellijk ingaan. Zelensky zei van niks te weten. Rusland heeft nog niet gereageerd. Saudi-Arabië meldt een aanval op het internationale vliegveld van Dammam aan de kust. Ook wordt een nieuwe aanval gemeld op de internationale luchthaven van de hoofdstad Riyad. De passagiersterminal zou zijn geraakt door een projectiel. Gisteren kwamen bij een Houthi-aanval vanuit Jemen op het Saoedische vliegveld 13 mensen om het leven. Zeker 300 mensen raakten gewond. Saudi-Arabië zei krachtig te zullen terugslaan. En de Houthis melden een Saoedische aanval op een door hen gecontroleerde luchthaven in Jemen. Een deel van het strand van Scheveningen is een tijd afgezet na de vondst van een verdacht voorwerp. Gedacht werd dat het een zeemijn was. Wandelaars ontdekten het begroeide bolle voorwerp vanmiddag in de branding. De politie hield het publiek op een afstand. De explosieve opruimingsdienst stelde uiteindelijk vast dat het een ongevaarlijke grote metalen bal was, vermoedelijk van een schip. Vanaf rond deze tijd rijden er weer treinen tussen Rotterdam en Delft. Dat is een paar uur eerder dan gedacht, meldt ProRail. Gisterochtend bleek dat een afgesloten toegangsdeur van een technische ruimte onder een spoorbrug was opengebroken. Binnen stonden kabels van het treinbeveiligingssysteem in brand. Het herstel ging vlot. De politie in Rotterdam is nog bezig met het onderzoek naar de daders. En het weer vanavond opklaringen. Morgen eerst plaatselijk mist. Verder droog met zon en 12 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland.

0: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Rusland heeft volgens president Zelensky een energiecentrale beschoten in Kharkiv en in het oosten van Oekraïne. 6 mensen zouden gewond zijn geraakt. Uit de videoboodschap van Zelensky valt niet op te maken of de aanval kwam na de mededeling van president Trump dat Rusland en Oekraïne een staakt het vuren zouden hebben afgesproken. Ze zouden elkaar volgens Trump elkaars energievoorziening niet meer onder vuur nemen. Volgens Trump zou het bestand onmiddellijk ingaan. Zelensky zei van niks te weten. Rusland heeft nog niet gereageerd. Saudi-Arabië meldt een aanval op het internationale vliegveld van Dammam aan de Persische Golf. Ook wordt een nieuwe aanval gemeld op de internationale luchthaven van de hoofdstad Riyadh. De passagiersterminal zou zijn geraakt door een projectiel. Gisteren kwamen bij een Houthi-aanval vanuit Jemen op het vliegveld van Riyadh 13 mensen om het leven. Zeker 300 mensen raakten gewond. Saudi-Arabië beloofde krachtig te zullen terugslaan. De Houthis melden een Saoedische aanval op een door hen gecontroleerde luchthaven in Jemen. Een deel van het strand van Scheveningen is een tijd afgezet na de vondst van een verdacht voorwerp. Gedacht werd dat het een zeemijn was. Wandelaars ontdekten het begroeide bolle voorwerp vanmiddag in de branding. De politie hield het publiek op een afstand en de explosieve opruimingsdienst stelde uiteindelijk vast dat het een ongevaarlijke grote metalen bal was. Vermoedelijk een oude boei. In een hertenkamp in Maasland in Zuid-Holland zijn afgelopen week 5 herten onverwacht doodgegaan. Gedacht wordt dat dat kwam door een virus. Uit sectie is nu duidelijk geworden dat de dieren een grote hoeveelheid ongekookte rijst hadden gegeten. Wie de rijst aan de herten in Maasland heeft gegeven, is niet bekend. Het weer, opklaringen, nog enkele buien en een heldere nacht met 9 tot 12 graden. Morgen is plaatselijk mist, verder droog met zon en 12 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland.

0: Jan van der Putten met het NOS Journaal. De Oekraïense president Zelensky heeft niet veel vertrouwen in het staakt het vuren met Rusland, waar president Trump vandaag over berichtte. Volgens Trump beloven Rusland en Oekraïne met onmiddellijke ingang elkaars energievoorziening niet meer te beschieten. Zelensky zei dat de Russen vanavond nog een energiecentrale in Kharkiv aanvielen. Rusland heeft niet gereageerd. Wel meldde Rusland dat bij Moskou het vliegverkeer een tijd stil lag vanwege Oekraïense drones. Bij een nieuwe aanval op het vliegveld van Riyadh in Saoedi-Arabië is een onbekend aantal mensen gewond geraakt. Ook het internationale vliegveld van Dammam aan de Persische Golf lag onder vuur. Gisteren kostte een aanval op het vliegveld van Riyadh dan zeker 13 mensen het leven. 300 mensen raakten gewond. De Houthis in Jemen hebben de verantwoordelijkheid opgeëist en ook voor beschieting van olieinstallaties. Saoedi-Arabië steunt de regering, de tegenstander van de Houthis. De directeur van Museum Boijmans van Beuningen in Rotterdam is overleden. Ina Klaassen was ernstig ziek. Ze stond de afgelopen 7 jaar aan het roer van het museum. Het gemeentebestuur van Rotterdam zegt dat de stad een mooi mens verliest met een hart voor kunst en cultuur. Klaassen was 57. Het strand van Scheveningen is gedeeltelijk dicht geweest na de vondst van een verdacht bolvormig object. Gedacht werd dat het een zeemijn was. De EOD stelde uiteindelijk vast dat het een ongevaarlijk stuk was van een oude boei. 5 dode herten, deze week in Maasland in Zuid-Holland, zijn niet bezweken aan een virus, maar aan ongekookte rijst. Sectie wees uit dat ze rijst hadden gegeten die in hun maag was uitgezet. Het hertenkamp in Maasland, waar de dieren zaten, weet niet wie de rijst in de voederbakken heeft gedaan. Het weer, opklaringen, nog enkele buien en een heldere nacht. Morgen eerst plaatselijk mist, verder droog en zon. En het wordt morgen 12 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1.

0: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Rusland heeft volgens president Zelensky een energiecentrale beschoten in Kharkiv in het oosten van Oekraïne. 6 mensen zouden gewond zijn geraakt. Uit de videoboodschap van Zelensky valt niet op te maken of de aanval kwam na de mededeling van president Trump dat Rusland en Oekraïne een staakt het vuren zouden hebben afgesproken. Ze zouden elkaars energievoorziening niet meer onder vuur nemen. Volgens Trump zou dat bestand onmiddellijk ingaan. Zelensky zei van niks te weten. Rusland heeft nog niet gereageerd. Saoedi-Arabië meldt een aanval op het internationale vliegveld van Dammam aan de Persische Golf. Ook wordt een nieuwe aanval gemeld op de luchthaven van de hoofdstad Riyadh. De passagiersterminal zou zijn geraakt. Gisteren kwamen bij een Houthi-aanval vanuit Jemen op het vliegveld van Riyadh 13 mensen om het leven. Zeker 300 mensen raakten gewond. Saoedi-Arabië zei krachtig te zullen terugslaan. De Houthis melden een Saoedische aanval op een door hen gecontroleerde luchthaven in Jemen. Sinds 9 uur vanavond rijden er weer treinen tussen Rotterdam en Delft. Dat is een paar uur eerder dan gedacht, meldt ProRail. Gisterochtend bleek dat een afgesloten toegangsdeur van een technische ruimte onder een spoorbrug was opengebroken. Binnen stonden kabels van het treinbeveiligingssysteem in brand. Het herstel ging vlot. De politie in Rotterdam is nog bezig met het onderzoek naar de daders. Een deel van het strand van Scheveningen is zondag urenlang afgezet na de vondst van een verdacht voorwerp in de branding. Er werd rekening mee gehouden dat het een zeemijn was. Het publiek werd op afstand gehouden. De explosieve opruimingsdienst stelde uiteindelijk vast dat het een ongevaarlijke grote metalen bal was, vermoedelijk een stuk van een oude boei. Het weer, in het noorden nog enkele buien, verder een heldere nacht met 5 tot 9 graden. Morgen eerst plaatselijk mist, verder droog en wat zon en dan 12 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1. De hele nacht non-stop muziek

0: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Bij de aanval op de luchthaven van de Saoedische hoofdstad Riyadh gisteren is 1 dode gevallen en zijn 11 mensen gewond geraakt. Dat meldt de luchtvaartautoriteit van Saoedi-Arabië. De passagiersterminal zou zijn geraakt door een projectiel. Er werd ook een aanval gemeld op het vliegveld van Dammam aan de Persische Golf. Zaterdag kwamen bij een Houthi-aanval vanuit Jemen op het vliegveld van Riyadh 13 mensen om het leven. Zeker 300 mensen raakten gewond. Saoedi-Arabië zei krachtig te zullen terugslaan. De Israëlische premier Netanyahu stelt een onderzoek in naar de anonieme Israëlische bronnen die in de documentaire NASA hun verhaal doen. Hij wil hem vervolgen. In een verklaring staat dat Netanyahu onder andere de stafchef van het leger en het hoofd van de veiligheidsdienst aan het werk heeft gezet. In de bekroonde documentaire over de oorlog in Gaza vertellen 24 mensen van het leger en de inlichtingendienst hoe het Israëlische leger doelbewust tienduizenden burgers in Gaza heeft gedood. In een hertenkamp in Maasland in Zuid-Holland zijn afgelopen weken 5 herten onverwacht doodgegaan. Gedacht werd dat het kwam door een virus. Uit sectie is duidelijk geworden dat de dieren een grote hoeveelheid ongekookte rijst hadden gegeten. Wie de rijst aan de herten in Maasland heeft gegeven, is niet bekend. Sinds 9 uur gisteravond rijden er weer treinen tussen Rotterdam en Delft. Het treinverkeer werd stilgelegd vanwege brandstichting in een technische ruimte onder een spoorbrug. Die was opengebroken. Binnen stonden kabels van het treinbeveiligingssysteem in brand. Het herstel ging vlotter dan verwacht. De politie in Rotterdam is nog bezig met het onderzoek naar de daders. Het weer. In het noorden nog enkele buien. Verder een heldere nacht met minima van 5 tot 9 graden. De komende dag eerst kans op mist, verder droog met af en toe zon. En het wordt 15 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1. Van 12 tot 6, Eemland 1 Muzieknacht.

0: 100%.
1: Dit is Eemland 1.
2: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Op de N233 bij Kesteren in de Betuwe zijn bij een ernstig ongeluk gisteravond 2 mensen om het leven gekomen. 2 anderen raakten gewond. Het ongeluk gebeurde kort voor 11 uur. Dagblad De Gelderlander meldt dat de brandweer, 6 ambulances en 2 traumahelikopters werden opgeroepen. Een van de auto's kwam op zijn kop in de berm terecht. De bestuurder van die auto is één van de dodelijke slachtoffers, aldus de krant. De N233 blijft tussen Kesteren en de A15 de komende uren afgesloten. Bij de aanval op de luchthaven van de Saoedische hoofdstad Riyadh gisteren is 1 dode gevallen en zijn 11 mensen gewond geraakt. Dat meldt de luchtvaartautoriteit van Saoedi-Arabië. De passagiersterminal van het vliegveld zou zijn geraakt door een projectiel. Er werd ook een aanval gemeld op het vliegveld van Dammam aan de Persische Golf. Zaterdag kostte een aanval op de luchthaven van Riyadh aan zeker 13 mensen.